0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Yo, Jay, what's good?
5: Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen

0: Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: slaapverwekkend, let me know.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel.

0: boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

0: Your city, your sound.
1: Een hele, hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat en op de menukaart natuurlijk heel veel nieuwe releases.
8: Left home, but I came back. Safe.
7: Ja man, daar straks meer over new tunes. We gaan de morgen nu spelen, vijf van Fernando, heel veel gezelligheid. Maar, wat is het de saaiste, meest stoffige, nietsdoenende sport die je kunt bedenken? Eerlijk, laten we het daarover hebben. Want we hebben natuurlijk over actieve sport gehad de afgelopen dagen. Zoals je weet zijn we hier dagelijks bezig met fit worden. We doen squats, 10 squats per uur om een beetje ja, iets te doen aan de beweging. Maar er zijn mensen die andere typen sport beoefenen waarvan jij als kijker, als luisteraar denkt van, nee man, ik vind het zo saai of dat lijkt me zo saai. Sommige mensen vinden padellen kapot saai. Andere mensen denken, ja, Formule 1 is saai, maar je zit maar in een auto te rijden. Ik doe ze niet na, want ik weet, die mensen moeten intens trainen. Maar, wat mij betreft, de saaiste sport ooit. En ik moet eerlijk zeggen, deze sport is alleen leuk in gezelschap. Ik heb het laatst gedaan met mijn broers Curtis Fox. Maar zelf zou ik er nooit aan meedoen in mijn vrije tijd. Omdat ik het... Misschien... Laat me eerlijk zijn. Misschien omdat ik gewoon niet goed ben. Maar golven vind ik saai. En ik denk omdat ik niet begrijp wat de magie van de sport is. Weet je, ik ga ook heel eerlijk zijn. Kan ook... Weet je, want je weet hoe wij mensen zijn. Als je iets niet kent, dan ga je het automatisch saai vinden omdat je niet snapt. Maar ik zeg je eerlijk, dat is een sport. Ik heb het meerdere malen geprobeerd om het onder de knie te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Dat ik denk, ja, maar het is saai. Het prikkelt mijn brein niet. Donna, my sister, good morning.
9: Good morning, Nando.
7: Wat is voor jou de meest saaiste sport ever? Heb je dat ook met golf?
9: Nou, ik kan me wel voorstellen waarom jij golf niks vindt. Je hebt er gewoon geen rust voor in je lichaam. Want meestal op een golfbaan zijn ze ook stil.
7: Oh ja.
9: Ja, dus ik snap, dat is goed. Ja, dit werkt niet. Nou, dat werkt niet voor jou. Dat is om lekker te ontspannen, om lekker rustig aan te doen.
7: Ja.
9: Maar eigenlijk, ja, dan moet ik ook weer denken aan dat wij best wel op elkaar lijken. Want ik heb dat bijvoorbeeld ook met yoga.
7: Oh.
9: Ik heb echt mijn best gedaan. Ik wil echt die hele zenmeid zijn. Ik wil die vrouw zijn die mooi in haar yogapakje met een prachtige mat ergens gaat zitten. Maar ik irriteer me al vanaf de eerste minuut. Ik vind het zo boring.
7: Ja, ik voel je, man.
9: Adem diep in, uit, dit, dat. Ik ben hier toch om te sporten? Wat zit ik hier te doen? Ja, het is een sport, maar het is een mindful sport. Ja, is niet voor mij, man. Elke keer kom ik er nog frustreerder vanaf dat ik er naartoe ging. Ik raak elke keer helemaal gefrustreerd.
7: En er zijn mensen die echt fanatiek zijn met yoga. Ze zeggen, het is echt goed voor je.
9: Ja, ik heb ook echt vriendinnetjes die ook echt zeggen van, ja, ik ga sporten. Wat ga je doen? Ik ga yoga doen. Maar kijk, het kan ook natuurlijk heel zwaar zijn. Hè? Je hebt allemaal verschillende soorten yoga. Yin yoga is om extra chill en zen te worden. Dus dat is al helemaal niks voor mij. En ook niet voor jou. En dan heb je ook nog hatha yoga.
7: Hatha hoe?
9: Nee, maar snap je, ik heb echt mijn best gedaan. Hè? Okay. Ik heb mijn research gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb verschillende soorten gedaan. En daar gaat het echt om je spieren en bepaalde houdingen.
7: Oh.
9: Met respect, maar ik verveel me helemaal kapot.
7: Ja.
9: En je moet al die dingen ook nog 6 keer achter elkaar hetzelfde riedeltje doen. Ik word helemaal lijp.
7: Zo.
9: Ik ben niet lenig genoeg voor dat. Nee, boring, man.
7: Ik voel je, man. Ik voel je. Dus
9: ja, ik wil jou ook niet in een yoga zetten.
7: Nee, ik val flauw, man.
9: Ik denk dat jij eruit gestuurd wordt.
7: 100%.
9: Ja, ik denk het ook.
7: Als je er luisteren bent, ik denk bij jezelf, nou jongens, helemaal mis, jongens. Het zijn hartstikke leuke sporten waar jullie het over hebben. Dat kan. Maar wat is volgens jou de saaiste sport ever? Ever, ever, ever, ever.
10: G-show!

0: Do Is Win, de remix. Ja, je kan winnen in sport, maar vandaag hebben we het over... ja, sporten waarvan wij denken... een beetje stoffig, saai. Wat over yoga, wat over golven.
1: Ja, en ook wat jij dan voor suffige sport vindt. En ik zie heel veel verschillende dingen voorbij komen. Eentje is er een waarvan ik dacht... hoezo zijn wij daar niet op gekomen?
0: Welke dan?
1: Ser, die zit helemaal in Okinawa trouwens. Dus groetjes, Ser. Die zegt schaken. Dat is natuurlijk officieel ook een sport.
0: Ah, ja, zo'n denksport. Het schijnt heel moeilijk te zijn, maar ook goed voor je te zijn, voor je brein. Maar is die echt actief, zeg maar fysiek? Dus,
1: ja, maar het is wel een sport. Laat het schakers niet horen, hè, dat je het geen sport vindt. Ja. Het is gewoon een sport.
0: Ja, kun je schaken?
1: Ja, ik kan het. Ik weet de regels, laat ik het zo zeggen. Ik weet wel de spelregels, maar om nou te zeggen, ik ben er goed in of ik kan het. Mijn concentratie is na de eerste set ook alweer klaar en ik heb weer zin om iets anders te gaan doen.
0: Maar zou je tegen iemand zeggen, als je wil ontspannen of iets actiefs doet, hé, laten we schaken, zeg je dat? Of laten we dammen?
1: Ja, Richelle doet dat wel.
0: Echt?
1: Ja, als ze gaat kamperen met vrienden, dan gaan ze wel soms 's avonds ook nog even een potje schaken, man. Ja, echt.
0: Wow.
1: Wij zijn gewoon niet zen, Nando. Het ligt aan ons.
0: Ja.
1: We zijn echt te druk, man.
0: Ja, ik denk het ook, man.
1: Jeetje, Mina. Maar goed, schaken. Even kijken wat een andere luisteraar ervan vindt.
0: Zo, vissen. Bas zegt vissen.
1: Oh, vissen.
0: Ja, daar heb ik ook geen rust voor. Maar lijkt me wel leuk om te doen. Lijkt me leuk om, zeg maar... weet je, bijvoorbeeld als ik een keer naar Curaçao of Aruba ga... dat ik dan op een gegeven moment gewoon kan vissen. En dan dat hetgeen wat ik gevangen heb, dan ook 's avonds te eten.
1: Nou, ik heb het dus laatst ook gedaan. Toevallig, al deze sporten. Maar ik vond het een beetje zielig. Dat je dan zo'n haak uitgooit... en alleen maar om een dier een haakje in zijn mond te laten spartelen... en daarna in een bakje. En ik vond het een beetje zielig.
0: Je hebt daarna weer teruggegooid in de zee.
1: Ja, dat wel. Nou, je moet hem dus blijkbaar rustig erin leggen. Want als je hem gooit, dat doet ook pijn. Dus alles doet pijn voor dat beest. Oh. Daar heb ik ook weer geen zin in.
0: Maar als je hem gewoon had gegeten, dan was het wel...
1: ja, nee, dan had hij een beter leven gehad. Ja, Robertino, even kijken wat hij ervan had.
0: Robertino, good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Hey. Saaiste sport ooit?
2: Fitness, ja, het klinkt raar, hè. Iedereen gaat fitnessen. Ik ben een keer mee geweest met wat vrienden van mij.
0: Ja.
2: 1 training, 3 zitten kijken. En dan gaat de volgende 3 te kijken. Nee, het is niet actief genoeg voor mij.
0: Oké. Okay. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, hè. Want ik heb zelf zoiets van, ik ga nu ook echt elke dag, maar dan komt dat ik gewoon... heel veel kilo's wil verliezen. Dus dan denk ik van, weet je, fuck die shit, leuk of niet. We gaan gewoon. Maar het is wel zo dat als je in je eentje er zit... je moet echt een podcast beluisteren of goede muziek opzetten. Want je kan je ook vervelen. En toch zijn er mensen die zeggen dat ze dat niet hebben. Dat ze juist zich daarin kunnen verliezen.
2: Nee. Het is niks voor mij. Kijk, jij zegt zelf ook, je wil afvallen, hè?
0: Ja.
2: Waarom ga je niet actiever sporten? Waarom ga je niet lekker petsen? Ga bij iemand petsen? Ga lekker zweten? Weet je, gooi het helemaal eruit.
0: Bro,
2: gooi
0: ik...
2: Gooi het uiterste.
0: Bro, heb je mijn Instagram foto's of stories gezien dat ik op de Stairmaster ben? Bro, mijn ziel zweet, bro.
2: Kijk, maar dat valt niet onder fitness.
0: Oké.
2: Okay, wat ik fitness noem, is aan de gewichten trekken. Nee, ik doe de 50, ik doe de 60, ik doe de 70. Ja, maar je bent zo lui als een tering. Oh, sorry.
1: Ja. Dit zit diep, hè, Robertino, hoor. Dit zit heel diep.
0: Zit erin, hè? En wat vind jij, Donna? Want jij gaat ook elke dag ook naar de fitness.
1: Nou ja, ik vind fitness alles behalve saai, omdat je gewoon zoveel verschillende dingen kan doen. Dus misschien ligt het eerder gewoon aan jouw fitnessrondje, Robertino. Ja, ik wil jou niet de schuld geven, maar...
2: Nee, maar ik vind het, laat me zo zeggen, ieder zijn ding, hè. Maar ik vind het niet actief genoeg, zeg maar. Dat je echt lekker... dat je thuis komt, dat je zegt van zo, ik ben helemaal op.
0: Oké, dus daarom... Dus jij doet dan kickboksen dus, neem ik aan.
2: Ik doe thaiboksen, ja. Ik moet echt zwetend op, moet ik thuis komen.
0: Oké, geen grap maken met Robertino. Die gooit gewoon een kickboksding op je hoofd. Bro, lobby.
2: Maar over vissen gesproken. Je wil overdag vissen en 's avonds eten. We kunnen naar Su gaan, hè? We kunnen gaan jagen.
0: Jagen? Ja, maar dan wil je de jungle in, normaal keer.

0: Zometeen muziek van Yo Silvio featuring Young Felix. Toxic. Ja man, het weer is niet optimaal. Een beetje regendruppeltjes op je bolletje, jazeker. Felicia is in de building met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. In een wooncomplex in Apeldoorn was vannacht een grote brand. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Het gaat vooral om oudere mensen. 7 hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Van 24 appartementen konden bewoners niet terug naar huis en moesten ze ergens anders slapen. Goed nieuws voor de vrouw van 87 die in Spanje uit haar huis werd gezet, omdat ze de huur niet meer kan betalen. Ze mag terug. Dat is afgesproken met de verhuurder in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat haar huur was vervijfvoudigd. En ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en er ontstonden protesten daarna. En als ze akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Ja, en opnieuw een vol Nations League-programma gisteravond. Op voorhand was de interessantste wedstrijd België tegen Frankrijk, met 2 bondscoaches die net aan het roer staan. Mark van Bommel tegen Zinedine Zidane. Frankrijk won met 1-0. De winnende goal viel in de 88ste minuut. Was te zien bij Ziggo.
2: Hebben die quote bij? Moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise. En daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
1: Ja, België moest dus een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Yo Silvio, Young Felix, Toxic. Let's get it.

0: Don en ik hadden gisteren een gesprek, een discussie over mensen die bij je inchecken.
1: Ja, want daar hadden we het inderdaad over. Want nou, hoe ging dat nou? Ik was gisteren met jou bij een event en het werd een beetje later dan de bedoeling was. En iets wat jij altijd doet is even bellen van, ben je veilig of bij het hotel gekomen? Of zit je weer in de Uber? En toen zei ik tegen jou, ik ben dat dus helemaal niet gewend dat vooral mannelijke vrienden dat doen. Vriendinnetjes en ik checken elkaar wel altijd. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat een mannelijke vriend van mij, als het niet mijn partner was, dat hij gewoon even checkte van, hey, zit je veilig in de Uber? Ben je veilig ergens aangekomen, bij wijze van spreken? Dus ik zat bij mezelf te denken, is dat iets wat heel erg in jou zit? Of is dat iets wat sowieso mannen bij vrouwen ook wel vaker doen, maar wat ik gewoon even gemist heb in mijn vriendschappen?
0: Nou ja, kijk, ik ben sowieso zo opgevoed. In de zin van, ik ben altijd dat ik je check. Als ik, weet je, ook al hebben elkaar ontmoet in de stad en dan praten we even en je gaat weer naar huis en het is laat. Maar als ik dan niet met de auto ben, ja, want we waren gisteren niet met de auto, we waren met de Uber gisteren. Als ik je gewoon naar huis gebracht. Nee, ik vind het gewoon belangrijk. We weten dat je gewoon veilig thuis bent aangekomen. En er zijn sommige gasten, ja, het boeit ze niet echt. Ja, ik zie je, hey mazzel, en ik zie je. Ik denk het ook. En ik denk een echte heer, als je het zo zou mogen definiëren. If you're a man and you care. Los van being a man, maar meer van if you care about someone. Dan wil je ook dat ze ook gewoon goed thuiskomen, goed aankomen. Dat je belt, ben je echt binnen? You're good, heb je iets nodig? Dat is bijvoorbeeld 's ochtends, dan zie je mensen die dan in een soort groepje staan. En dan bel je mij, want je weet van, ja, ik ben daar, weet je wel? Dus ik vind het ook heel fijn dat je ook dat ook doet. Want ik heb ook wel eens mensen gekend die zeggen, ja, ik laat je weten. En dan bellen en dan laten ze helemaal niks weten. En dan moet
1: ja, dan zit je echt
0: bellen.
1: Stress uiteindelijk. Ja. Maar ik heb dus het idee, ik doe dat dus met mijn vriendinnen wel altijd. Maar op de een of andere manier dacht ik dus dat mannen daar misschien niet per se aan dachten of zo. Dat ze gewoon niet erover nadachten van, hey, ik moet haar nog even checken. Kijk, met mijn vriendinnetjes is het standaard zo, laat even weten als je thuis bent gekomen. Maar bij heel veel mannelijke vrienden van mij, dat is gewoon iets wat niet in ze opkomt.
0: Ik ga ze bellen, man. What the fuck is jouw probleem? Nee, maar het is kijk, ik vind het heel gek.
1: Ja, want jij vindt daar wel echt iets van.
0: Ik vind daar wat van, want ik vind het gek. Als jij goed met iemand bent en die persoon gaat naar huis en het is een vriendin van je, weet je, je geeft hem die persoon. Dat is toch heel, het is een kleine moeite om toch in te checken. Bij iemand. Het is toch een kleine moeite.
1: Ja, maar je moet er wel opkomen. Je moet er wel aan denken.
0: Ja, maar hetzelfde als jij. Nee, ik vind het heel gek. Nu ga ik. Ja, nu. Ja, er is geen smoesie voor. Je moet het gewoon doen.
1: Ja, maar
0: of je brengt
1: haar
0: zelf naar huis.
1: Ja, ja.
0: Kijk, ik was niet gisteren met de auto. Ik zou zelfs denken, zal ik snel de auto halen? Nee, dat is gek.
1: Nee, hoeft ook niet.
0: Nee, maar dat is wel wie ik ben. Van, gisteren waren we met de Uber, waardoor we met de Uber. Ik wilde zelfs jou met de Uber sturen.
1: Ja, maar toen zei ik ook al, dan moet jij weer helemaal om, dus dat hoeft niet. Maar het viel me dus wel op, zeg maar, dat jij dus wel iemand bent die dat checkt. Maar ik denk dus ook wel, hoe meer bevriend ik raak met jou, hoe meer ik erachter kom dat vooral, zeg maar, de mannelijke vrienden die ik in mijn leven heb gehad, of de mannen die ik in mijn leven heb gehad, dat ze wel lekking waren, hoor.
0: Ja.
1: Want ze checkten me helemaal nooit. En dat zeg ik niet om zielig te doen, maar gewoon dat het me dan opvalt. Ja, van, ja. Oh, je hebt dus heel veel gasten die niet checken bij een dame van, hey, ben je veilig thuisgekomen? Die niet bij een dame checken, hey, hoe kom je uiteindelijk thuis, of wat dan ook. Die vraag heb ik helemaal niet gekregen, hoor.
0: Bizar, man.
1: Nee,
0: maar
1: echt niet.
0: Kijk, voor mij is het vanzelfsprekend, maar ik vind het mooi dat het ook iets ook met je doet, in de zin van dat het blijft hangen.
1: Zeker, zeker. En het zet ook wel weer even een bepaalde standaard. Kijk, ik heb gewoon gedacht dat ik dat van mijn mannelijke vrienden niet hoefde te verwachten. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: En omdat ik dacht op de een of andere manier van, oh, mannen denken daar niet aan. Maar nu denk ik van, nou oké, dat ligt er niet aan of het een man is. Maar gewoon of ze attent zijn, ja of nee. Want ik zie nu bijvoorbeeld Benjamin in de NPO Luister-app. Die zegt van, nou, ik heb dit met mijn broeders zelfs. Is gewoon echt belangrijk.
0: Ja, je checkt gewoon met elkaar in.
1: Deed dat alleen maar met vriendinnen. Mannen, die checkten mij nooit daarvoor.
0: Nee, maar je moet, if you care about someone, en helemaal. Kijk, als je hebt gefriemeld met iemand, bij wijze van spreken, iemand is bij je blijven slapen, of niet eens slapen, of gewoon even, die kwam even, dan check je altijd, en je good, ben je goed thuisgekomen als je ze niet thuis hebt gebracht. In sommige gevallen hebben ze zelf een auto, maar stel dat iemand geen auto heeft en die blijft, dan breng je ze ook gewoon. Je loopt met ze naar de tram, je brengt ze gewoon. Je moet het beschermend.
1: Ja.
0: Goede
1: reminder. Dus als je luistert, man of vrouw, maakt niet uit. Maar check je matties gewoon, man.
0: Check ze!
1: Check ze!

0: He's in his feelings.
1: Are you ready?
0: Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: artiest moest dus weten dat wij gewoon hierop losgaan, man, in Nederland. Deze ook, Diddy B met Tijken die Tijken. Wat is Tijken in Nederland alweer?
1: In november.
0: In november, toch?
1: Ja, we moeten wel gaan.

0: Jigaju. Good morning, good morning, good morning. Mocht je vandaag de sportschool in willen gaan met een hoop nieuwe muziek. Van mijn lijpen, Moola, Yuka, Techno, Taiki de Taiki, Murda, Shaggy, Fat Joe. Ja, allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System. Nandolik Sound System op Spotify. Let's go check it out, baby. Get it.
1: Yo, yo, it's Elephant, your boy Chief. Je luistert naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about that love. Let's go.
0: Shaggy, Jeremiah.

0: Felicia, wat heb je voor ons met het nieuws?
1: Nou, er zijn grote protesten op middelbare scholen in Frankrijk. Nou, waarom jongeren zo boos zijn, dat hoor je zo. Hoor je zo.
0: Ja, mensen zitten hier aan alle knopjes weer te klikken. Dus ik ben hier aan het kijken wat er hier aan de hand is.
1: Fernando zoekt even naar...
0: Ja, nee, komt goed hoor.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theedoek.

0: At Spuntnl, your city, your sound.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot ziens.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
7: Lachen.
6: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
7: Leuk, hè?
6: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
8: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende

0: Alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
2: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: staat de afkorting van SFB voor? Dat is de kwalificatievraag van 5 van Fernando. Dus kun je met 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja? Doe dan mee, maar kwalificeer je eens. Waar staat de afkorting van SFB voor? Nou, ik kan je zeggen... Felicia staat helemaal klaar met de nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Bij grote protesten op middelbare scholen in Frankrijk... zijn gisteren 164 mensen opgepakt. Franse jongeren zijn boos omdat ze vaak in veel te volle klassen zitten en dat er te weinig docenten zijn. In totaal werd op 180 scholen actie gevoerd en daarbij werd soms vuurwerk naar de politie gegooid en zijn spullen vernield. Er vielen 27 gewonden. Het zou ook vandaag weer onrustig kunnen worden, want een scholierenvakbond heeft opgeroepen om vandaag opnieuw actie te voeren. En huisartsen hebben het drukker doordat mensen hun pijntjes en andere klachten laten checken door AI. Dat vertelde deze dokter bij het tv-programma Pauw en de Wit.
2: Nu komt de patiënt in en zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met patiënten in gesprek. En het kost veel meer tijd.
1: Ja, en dat is nou precies wat huisartsen tegenwoordig niet meer hebben. En de gemeente Amsterdam is blij met een proef om asielzoekers aan het werk te helpen. Van de ruim 1000 asielzoekers die meededen, heeft ongeveer een derde een betaalde baan gevonden. Nou, nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden werk in de horeca of in de transportsector. Ja, en een verdrietig mysterie in Schiedam. Sinds vrijdag zijn er 4 honden doodgegaan nadat ze waren uitgelaten in een park daar. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar de politie houdt er rekening mee dat de honden iets in het park hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Hondenbezitters in de buurt zijn bang, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ja, ik durf nou natuurlijk niet het park in, omdat ik natuurlijk zie dat er zoveel hondjes nu overleden zijn en ook honden van vrienden uit het park die nu in het ziekenhuis liggen.
1: Ja, deze week worden de dode honden onderzocht en wordt er dus hopelijk meer duidelijk. Dan nog het weer. Het wordt een droge dag met best veel zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: It's a good vibes only at your service.

0: Good vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banging, baby. Misschien heb je jezelf hier schuldig aan gemaakt, maar het was groots in het nieuws. Huisartsen hebben het drukker dan ooit, maar vooral door mensen die met pijntjes en klachtjes komen, omdat ze zich hebben laten informeren door artificial intelligence. Ja, ChatGPT, Claude, alles. Je kan ze van alles vragen. Maar ja, als je op een gegeven moment, als je pijn in je rug hebt en je gaat op een gegeven moment ChatGPT vragen, want het is een ChatGPT, geef je een bepaald diagnose en je rent gelijk naar de huisarts, terwijl je misschien gewoon een spier hebt verrekt, dat is ook niet best. Donna, raadpleeg je wel eens ChatGPT of, ja, ik weet niet, een van die artificial intelligence matties voor wat hulp?
0: Voor wat hulp over medische hulp dan, ja. Hè, hebben we het dan over. Ja, ik heb dat wel eens gedaan, ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat als hij me dan adviseert om iets te doen, dat ik het dan niet per se uitvoer. Maar ik wil gewoon even weten of ik niet acuut dood aan het gaan ben. Dat is gewoon even iets wat ik even wil weten. Maar het is niet alsof ik dan naar de huisarts ren. Maar ja, het is eerder gewoon dat ik even wil weten, hey, heb ik nog 10 minuten of ja, gaat het prima, zeg maar.
1: We zouden eigenlijk een AI geauthoriseerde chatbot moeten hebben die ook medisch informatie kan geven. Maar niet, zeg maar, bindend dat je eraan moet houden. Maar wel die niet, zeg maar, want heel vaak met ChatGPT en dat soort dingen, hij is geprogrammeerd om snel antwoord te geven. Dus zo moet je hem niet gebruiken. Je moet hem eigenlijk gebruiken vanuit, laat hem wat langer nadenken. Dan kan je beneden onder in een soort zoekbalk staat hoe je wilt dat hij nadenkt, moet je hem op hoog zetten. Dan neemt hij iets langere tijd om na te denken, maar dan krijg je een verfijnde antwoord dan wanneer je gewoon het automatisch laat. Want dan gaat hij te snel reageren. Dus, en altijd vragen aan ChatGPT, wees kritisch op de informatie die je me geeft.
0: Maar zelfs daarop, ik heb daar eigenlijk laatst een perfecte test voor gedaan op mijn Instagram, @DonnaSanders. Ik ga het even erbij halen. Want ik had dus het idee dat ChatGPT altijd maar meepraten met wat ik hem eigenlijk voedde. Maakt niet uit of ik zei, ben kritisch, ben eerlijk. Ik had gewoon het idee van, volgens mij zegt hij gewoon precies wat ik wil horen.
1: Ja.
0: Of zegt hij iets waar ik helemaal niks aan heb. Dus ik heb een test gedaan.
1: Ja.
0: Op mijn Instagram staat het dus. Ik had gewoon een foto van mezelf wat ik erin gegooid. En ik had erbij gezegd, haha, kijk, ik heb een foto gemaakt met een rare filter op mijn gezicht en op mijn lichaam.
1: Ja.
0: Even voor de duidelijkheid, er zat precies geen filter op. Helemaal niks. Dus ik had alleen dat gestuurd. Weet je wat hij zegt tegen me? Hahaha, de hele verhoudingen van je lichaam zijn compleet naar de kloten. Je gezicht en je lichaam lijken alsof je door een slechte TikTok-wormhole bent gegaan. Vooral als grap vind ik dit heel postbaar. Vooral omdat de foto op het eerste gezicht nog bijna normaal lijkt. En pas daarna ga je denken, wacht, wat is er mis met haar lichaam?
1: Wauw, scap.
0: Dus, met andere woorden, het maakt niet uit wat je dat ding voedt. Hij gaat gewoon een soort van nadenken over wat hij denkt wat jij wil horen. En hij dacht dus dat ik een grapje aan het maken was. Er was niks op die foto aan de hand met zowel mijn gezicht als mijn lichaam. Maar blijkbaar zie ik eruit alsof ik helemaal naar de kloten ben.
1: Ja.
0: Dus ik vertrouw ChatGPT niet meer voor belangrijke
1: vragen. ChatGPT is sowieso slecht voor jezelf beeld.
0: Nee, daarom.
1: Maar ik denk dat we te veel vertrouwen leggen en geven aan chatbots en dat soort dingen. Gebruik ze gewoon als tool, maar niet als, zeg maar, letterlijk dat je gewoon alles van ze aan moet nemen. En het feit dat we vaker de huisarts bellen omdat AI rare dingen tegen ons zegt, is ook, wordt ook een probleem. Dus, en die huisarts zit er toch niet meer te wachten. Hoe vaak bel ik mijn huisarts voor iets? Ja, maar wat is het? Ik wil hem spreken. Ik krijg een assistent die gaat vragen wat er is. Ik wil die kill spreken. Ik bel die man nooit. Ik wil even wat dingen vragen. Dan moet ik, snap je, alsof ze zijn druk. Maar met wat?
0: Met mensen redden, Nando.
1: Nee, maar
0: hallo,
1: met wat?
0: Dit zijn doktoren die, wij praten door een microfoon. Deze mensen redden levens. En jij gaat boos worden op deze mensen.
1: Die man is gewoon een tabak te smoken of zo.
0: Ach, maar zet de muziek in. New music.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Ja man, ja man. Zometeen 5 van Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Wees spits, wees alert. Donna, gisteren ging het ook redelijk goed.
2: Het ging heel goed, ja. Want vorige week waren er een paar dagen Nando dat ik even dacht van, je hebt meer slaap nodig.
1: Ja.
2: Maar mijn vertrouwen is weer hersteld.
1: Hij is hersteld.
2: Hij is weer hersteld. Dus ik hoop dat het vandaag ook weer zo goed gaat.
1: Ik hoop het ook. Dus als je aan de luisteren bent, denk ik bij jezelf, ik kan 30 seconds, maar kan je het op de radio? Ja? Oké, luister dan. Waar staat de afkorting van SFB voor? Dat is de kwalificatievraag. Waar staat de afkorting van de SFB voor? Laat hem doorkomen via de NPO Luister app.

0: Challenge, dat is wat we weer vandaag spelen. Vijf voor Fernando. Je kan vanuit je woonkamer meedoen, in de auto, onder de douche. Ja, zeg maar wel gewoon normaal bellen. Donna, wie hebben we vandaag?
1: We hebben vandaag Fabian en Jeroen in de building.
0: Hey!
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar staat de afkorting van SFB voor? Klopt. We zijn heel enthousiast.
1: Wat is de afkorting, jongens?
2: Strictly Family Business.
0: Ja! De telefoonlijn werkt. We gaan beginnen met Fabian. Fabian, ben je ready?
2: Ja, kom maar op.
0: 3, 2, 1, go!
2: Hoge Toren in Rotterdam.
0: Euromast.
2: Hiermee bestuur je apparaten op afstand. Of de televisie.
0: Afstandsbediening.
2: Zacht voor je hoofd tijdens het slapen.
0: Wat zei je?
2: Het is zacht voor je hoofd tijdens het slapen. Ja. Versiering voor in de kerstboom, rond.
0: Het is een slinger. Het is een piek.
2: Rond.
0: Piek. Kerstballen.
2: Nee. Ja. Nederlandse rapper.
0: Ja, dat kan heel veel zijn. Maar vertel, wat is...
1: Kijk,
0: hebben we?
1: Eigenlijk waren het er vier. Maar. Kerstboom. En het antwoord was kerstbal. Dus kerst zat al in het woord.
0: Ja.
1: En ik hoorde ook wel afstand. En het was afstandsbediening. Dus er gaan er twee af. Dus
0: wauw.
1: Blijven er twee over.
0: Oh.
1: Blijven er twee over.
0: We waren goed bezig. Precies. We gaan door met Jeroen. Jeroen, are you ready?
3: Ja hoor. Hoe
0: heet het
3: app met
0: gele
3: spookje?
0: Snapchat.
3: Er gebruikt je Red Bull
0: en je hebt...
3: Vleugeltjes?
0: Monster?
3: Nee. Ja, Red Bull, Monster. En wat
0: gebruik
3: je dat?
0: Energiedrank.
3: Dat doe je aan op je...
0: Ja, bro, je moet die tijd goed benutten. Want ik zat te wachten. Maar ja, één ding, jullie lot liggen in jullie beide handen.
1: Jazeker, want dit waren er ook, ook inderdaad twee goed. Dus Fabian en Jeroen, we gaan naar de benaderingsvraag die we jullie hebben gesteld toen we jullie opbelden. De vraag is, hoeveel streams heeft investeren in de liefde van SFB op Spotify? Fabian, wat was daarop jouw antwoord?
2: 75 miljoen.
1: 75 miljoen. En Jeroen, wat was daarop jouw antwoord?
2: 1,1 miljoen.
1: 1,1 miljoen. Het juiste antwoord is 82,4 miljoen. Dus Fabian zit het dichtstbij.

0: Zo. Zometeen Boca 8 en Yo Silvio met Extra. Zometeen hebben we wat extra nieuws voor je. Maar even kijken hoe het zit met het weer. Is het extra koud of warm? Nou, in ieder geval, vanochtend komt er vanuit het zuiden steeds meer zon tevoorschijn. Kikkeboe, het is droog. Vanmiddag is er wel wat bewolking. Ook wat ruimte voor de zon. Kijk, dat vind ik leuk. De temperaturen liggen rond de 22 en 28 graden. Felicia met het nieuws van NOS op 3. A very good morning.
1: Goedemorgen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen twee mensen om en vielen er tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. En dan ga ik het hebben over vallen, want dat kan gevaarlijker zijn dan je denkt. Gemiddeld overlijden er 21 mensen per dag door een val. Dat meldt het Centraal Bureau van Statistiek. En ze keken dus alleen naar mensen die struikelen of uitglijden. Dus niet bijvoorbeeld mensen die in het verkeer vallen met een fiets. Nou ja, vorig jaar vielen er op die manier 7800 mensen. En dat is een toename van 500 in vergelijking met het jaar daarvoor. Bij de mensen die eraan overlijden is driekwart ouder dan 80 jaar. Deze week is daarom een speciale themaweek georganiseerd om mensen bewust te maken van het gevaar. En ze organiseren dan bijvoorbeeld kracht- en balansoefeningen. En in Den Bosch is een speeddate gehouden voor mensen met een beperking.
2: Heb je al een oogje op iemand?
3: Ja. Oh, maar zelf?
1: Ja, Simon heeft zelf een beperking en die merkte dat het best lastig is om dan op iemand af te stappen en zo de liefde te vinden. En daarom organiseert hij de speeddate Love at First Bite, heet het. En bij veel deelnemers viel dat wel in de smaak.
4: Dat ik overdag nog een beetje eenzaam ben en daar hoop ik mee meer contacten te krijgen.
5: Het afstappen vind ik best wel lastig, omdat toch best wel in deze maatschappij mensen veel oordelend zijn.
3: Het is gewoon een makkelijke stap en je hoeft niet zo onzeker te zijn van, ja, iedereen is eigenlijk hetzelfde en dat is gewoon heel fijn.
1: Ja, mooi toch?
0: Mooi initiatief.
1: Ja. Ja, man. Fernando. Rising.

0: Hey Balvin en Tyga, zometeen gaan we de Rain Dance doen met Dave en Thames. In Nederland raakt ongeveer 1 op de 5 vrouwen ooit onbedoeld zwanger. Maar wist je dat abortus in Nederland juridisch nog steeds onder de strafrecht valt?
1: Ja, heel heftig is dat. En voor sommige vrouwen is het sowieso heel heftig en heel spannend om naar een abortuskliniek te gaan. Maar daar brengt de stichting Samen naar de Kliniek verandering in. Of dat proberen ze in ieder geval. Ze regelen buddies die met je meegaan naar je afspraak. En we spreken nu met oprichter Djoeke. Djoeke, good morning.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Djoeke. Ja, wat merk jij eigenlijk aan de vrouwen waarbij je meegaat naar de kliniek of de verhalen die je van andere buddies om je heen hoort?
2: Ja, op wat voor manier bedoel je? Rondom het strafrecht of in het algemeen?
1: Nee, in het algemeen, nou, dat jullie dan inderdaad met ze meegaan. En ja, wat voor vrouwen ontmoeten jullie daar? Neem ons een beetje mee naar ja, jullie buddieschap.
2: Nou ja, allereerst, we ontmoeten allerlei vrouwen. Er zijn vaak veel misverstanden dat wij alleen tieners zouden helpen. Maar ja, we helpen echt iedereen die ongewenst zwanger kan raken. Dus dat is eigenlijk iedereen met een baarmoeder in de vruchtbare leeftijd, zou ik maar zeggen. Ja, en wat er gebeurt tijdens zo'n begeleiding is, iemand vraagt een buddy aan. Dat kan heel simpel online, via onze website. We moeten dan eigenlijk alleen van je weten, nou ja, bij welke kliniek heb je wanneer een afspraak? Hoe kunnen we jou bereiken? En heb je nog een voorkeur? Dus bijvoorbeeld voor een vrouwelijke buddy, of heb je een buddy met auto nodig? Als je bijvoorbeeld na een verdoving niet zelf naar huis mag rijden, dat soort dingen. Ja, en dan gaan wij een buddy vinden die op die dag mee kan. We proberen dan een buddy van jouw voorkeur te vinden, maar we werken met alleen maar vrijwilligers. Dus we kunnen in ieder geval eigenlijk, ik denk dat we nu 99 van de 100 keer kunnen we voor mensen een buddy vinden. Laatst zelfs 1 keer binnen een uur.
1: Oh, wow.
2: Ja, dus het is heel hectisch. Want ja, mensen zitten vaak in de stress. En wij helpen natuurlijk juist mensen die in hun eigen omgeving, om wat voor reden dan ook, niemand mee willen vragen. Dus dat is vaak heel spannend voor ze.
0: Ja, maar mooi dat jullie dat hebben opgezet. Weet je, op zo'n moeilijk moment is het ook fijn dat je iemand bij je hebt. Maar in het nieuws horen we heel veel erover. Proost zegt bijvoorbeeld dat het recht op abortus in de VS steeds meer wordt beperkt. Merken jullie daar in Nederland ook iets van?
2: Nou ja, we horen natuurlijk wel de verhalen. Wat wij in Nederland steeds meer merken is dat het ook in de rest van Europa natuurlijk heel erg wordt ingeperkt. Want die mensen komen ook daadwerkelijk naar Nederland. Denk bijvoorbeeld mensen vanuit Polen, die helpen wij ook wel vrij veel. Want ja, dat zijn natuurlijk juist mensen, als ze de internationale bus uitstappen in Amsterdam, dan hebben ze niet in Nederland iemand om mee te gaan naar de kliniek. Dus die begeleiden wij ook wel. Dat we zorgen dat er dan iemand is om bijvoorbeeld zo'n vrouw uit Polen van het busstation op te halen naar de juiste kliniek te brengen en daar even mee te gaan en met haar in de wachtkamer te zitten. Dat soort dingen. Dus we merken er voornamelijk veel van dat er in Europa ook wel heel erg hard wordt gevochten door de anti-abortusbeweging om het steeds moeilijker te maken voor mensen om deze zorg te krijgen.
1: En Djoeke, je had het net al even over vooroordelen, hè? Maar daar ben ik ook nog wel verder benieuwd naar. Want je had het er dus al over dat veel mensen denken dat jullie alleen jonge mensen helpen. Maar wat zijn bijvoorbeeld andere vooroordelen waar jouw organisatie mee te maken krijgt?
2: Nou ja, waar wij vooral veel tegenaan lopen is dat als je dan zegt van, hè, het is heel raar dat het in het strafrecht staat, het zou daaruit moeten, want het is zorg, dat mensen dan bang zijn dat het dan op de een of andere manier te makkelijk wordt. Omdat vrouwen die beslissing ja, lichtzinnig nemen. En daar ben ik het gewoon totaal niet mee eens. Dat is ook niet wat ik zie. Ik zie dat mensen echt heel goed nadenken over dit besluit. Of dat ze het soms vanaf het begin af aan echt wel heel zeker weten. Maar dat het niet zo is dat mensen, ja, als je het moeilijker gaat maken om abortus te krijgen, dat het dan zo is dat mensen er minder vaak voor zullen kiezen. Want iemand die ongewenst zwanger is, ja, ook als je het verbiedt, gaat hij niet opeens zeggen van, oh ja, ik wil nu wel zwanger zijn. Dan gaat ze op een andere manier kijken of ze die zwangerschap kan afbreken. Ja.
1: Precies. En ja, je ziet dus eigenlijk de proof is in the pudding. Want ja, jullie zien dus ook dat mensen uit andere landen dus ook ervoor naar Nederland komen. Dus bij de landen
2: absoluut,
1: waar het wel illegaal is. En kijk, nu kan dat dan nog legaal in Nederland. Maar wat gebeurt er als die personen naar landen moeten gaan waar dat op een illegale manier moet? Of een onveilige of een stiekeme manier? Ja, dat kan heel gevaarlijk zijn voor zo'n vrouw.
0: Ja. Nou, kijk.
2: Ja, het is in het begin nog wel goed af te breken met medische abortus, dus de abortuspil. Maar als je al wat verder bent, ja, dan ben je echt afhankelijk van landen waarin er dus wel een mogelijkheid is om veilig naar een kliniek te gaan.
0: Ja, abortuspil is volgens mij alleen maar werkzaam de eerste maand, volgens mij, toch? Tenminste, anderhalf maand.
2: Nee, eerst in Nederland zeggen we 9 weken. Ik geloof dat de Wereldgezondheidsorganisatie 12 zegt dat je het veilig kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Moet je het inderdaad wel weten.
0: Ja, ik blijf het gewoon gek vinden, want we hebben een heel gesprek over hoe er allemaal anti-abortus bewegingen opkomen die van alles zeggen over wat de vrouw moet doen. Maar het is toch je eigen lichaam. Een vrouw moet en mag toch over haar eigen lichaam beslissen. Het is toch gek dat je van hoger hand, zeg maar, wordt bepaald. Of dat mensen zeggen, jij mag dat niet doen. Stel je voor dat je een kind hebt gekregen of dat je zwanger bent geraakt door een verkrachting. En dat je gewoon het niet wil. Of dat je dan weet dat het kind, zeg maar, ziek wordt. Zeg maar, ik weet niet. Mensen hebben een eigen reden, hè?
2: Nee, ja, precies. Ieder verhaal is anders. Maar ik denk dat je wel een heel goed punt hebt daar. Want ik vind ook, ja, ieder kind verdient het om gewenst te zijn.
1: Hmm.
2: En daarnaast vind ik ook dat iedereen mag zijn eigen religie kiezen. Maar dat betekent ook dat, stel dat jij zwanger raakt en jij zegt, hey, ik mag geen abortus van mijn God. Dan is dat iets voor jou om mee te nemen in jouw besluit. Maar niet om tegen een ander te zeggen, hey, jij mag niet een abortus van mijn God.
1: Ja.
0: Duidelijk. Zoeken, dankjewel voor het fijne gesprek. En weet je, wie luistert, neem eruit wat je ermee kan. Het is persoonlijk voor iedereen.
1: Ja, en weet dus dat als je wel een omgeving hebt waarin het misschien minder makkelijk bespreekbaar is, dat er dus wel plekken zijn waar je of met mensen kan praten of zelfs uiteindelijk een buddy kan krijgen.
0: Ja, Zoeken, dankjewel. Oprichter van Samen naar de Kliniek.
2: Dank jullie wel.
0: Dank.

0: Brown eyes.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Mandolix. Zoetigheid voor je oren.

Ja man, nieuwe tunes, nieuwe geluiden, frisse sounds, nieuwe releases, allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nandelik Sound System, als je die lijst volgt, dan zit je helemaal goed wat betreft new music. You ready for this one? Lijpe en Moela.

0: Heavy bars.
1: Ja man, tijd voor de actualiteit. Felicia, what you got?
2: En slachtoffers van huiselijk geweld kunnen nu nog makkelijker hulp inschakelen. Meer daarover hoor je zo.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Phoenix.nl.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
2: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69.

0: Mike's dus niet.
1: Oh, jawel. Ja.
2: We zijn dan de hele tijd live. We zetten de muziek wel zo, ja.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de

Fox.

0: Fresh featuring KM met Bare Minimum. Jazeker, soms krijg je dat. Maar we hebben hele goede dingen voor je. We gaan de morgen nu spelen. En wat kan je winnen, Donna?
1: Nou, geen paarse sokken vandaag. Je wint gewoon tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag. Heb je gelijk leuke weekendplannen?
0: In Paradiso. Oh, heb je er zin in? Ben je scherp? Ben je actief? Luister, doe mee. Dat is de kwalificatievraag. Welk sport doet Lando Norris? Welk sport beoefent Lando Norris? Niet Lando, Lando. Huh? Mm. In de Rari. Ah, precies.
1: Ik zou het niet eens weten.
0: Ja.
1: Deze moet ik even googlen.
2: Het moment dat ik exposed was, ging ik gelijk bidden. En toen heeft God me laten zien dat ik het gelijk kan omdraaien voor het goede. Want hoeveel dames...

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zijn het al fresh voor je KM? Kom zometeen jouw kant op het bare minimum. Je neemt je sowieso bij de hand met de actualiteit. Maar is het weer vanochtend vanuit het zuiden meer zon? Heerlijk toch? Lekker droog. Ja, nou, vanochtend kreeg ik wel regen hoor. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. In ieder geval schizofreen weer. Vanmiddag is er wat bewolking, ruimte voor nog meer zon. En verwacht dan 22 tot 28 graden. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
5: Goedemorgen. Als je je zorgen maakt over huiselijk geweld, dan kun je nu 24 uur per dag chatten voor advies. Het meldpunt Veilig Thuis was altijd al bereikbaar via de telefoon, maar nu ook dus de chatfunctie die dag en nacht aanstaat. Veilig Thuis helpt mensen die denken dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze geven advies wat je kan doen of hoe je het kunt herkennen. En deze medewerker legt uit waarom je nu ook buiten kantoortijden kunt chatten.
6: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert kijken naar de afgelopen maand dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
5: Ja, chatten kan via veiligthuis.nl. En morgen moeten de laatste Amerikaanse militairen vertrokken zijn uit Irak. Het Amerikaanse leger is al heel lang aanwezig in het land, maar morgen verloopt de deadline die jaren geleden is afgesproken. En daar zijn veel Irakezen blij mee, zegt correspondent David Poort.
7: Dit wordt gevierd in Irak als een onafhankelijkheidsdag, officieel de dag van soevereiniteit. En ze hebben daar ook meteen 4 feestdagen aan vastgeplakt. Dus alle overheidsinstanties die zijn de komende 4 dagen dicht, zodat die ambtenaren dit allemaal kunnen vieren. Je moet je voorstellen dat natuurlijk een heel groot deel van Irak al jaren heeft geëist dat die Amerikanen daar weggaan. Dus dat is nu eindelijk het geval.
5: Overigens is morgen meer een symbolische dag, want in werkelijkheid zijn de laatste Amerikaanse militairen nu al weg uit Irak. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit moest omdat ze de huur niet kon betalen, mag toch weer terug. Ze woonde al meer dan 70 jaar in haar appartement, maar de huur ging in één klap van 500 naar 1650 euro. En veel Spanjaarden waren woedend en gingen de straat op. Ook vinden ze dat de vrouw symbool staat voor de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen. Nou ja, er zijn niet genoeg huizen in Spanje. Er worden niet genoeg huizen gebouwd. En ja, de huizen die er zijn, die komen niet echt in de handen van de mensen die ze nodig hebben.
5: Ja, de oude vrouw mag nu dus toch voor een lagere huur in haar woning blijven. Maar de wooncrisis is daarmee niet opgelost. Vandaag komt de Spaanse regering met plannen daarvoor.

0: Dobrig, Chavante met Baga. Very good morning. Vandaag spelen we weer de morgen nu. Donna, wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben Nabil aan de lijn. Hij heeft wel zin in een goed concert dit weekend. Dus die gaat het proberen.
0: Zo.
2: Ja, zeker.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je kent de regels, hè? 1 minuut, 10 vragen. Van die 10 vragen moet je er sowieso minimaal 6 goed hebben. Dan is het Hoemba ja. Is het niet goed, Hoemba nee. En dan wordt hij gekaapt.
1: Wie zou je meenemen, stel je zou de tickets winnen?
2: Ik weet het nog niet. Ik weet het niet. Dat moet ik nog even checken.
1: Oké. Nou, kijk van wie je appjes krijgt nadat je dit hebt gewonnen.
2: Zeker.
0: Hi. Ready?
2: Yes, ready.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk sport doet Lando Norris?
2: Formule 1.
0: Wat is de officiële munteenheid van Japan?
2: Munteenheid van Japan. Ja, skip. Pan.
0: In welk land ligt het grootste gedeelte van de Amazone?
2: In Afrika?
0: Nee. Wat is de wortel van 81?
2: Wat? Van 81?
0: Die hulplijn helpt niet, bro. Nee, gaat niet goed.
1: Hij heeft opgehangen.
0: Hij trok het niet.
1: Wauw! De pressure was on.
0: Ja.
1: Ik heb denk ik nog nooit in de geschiedenis meegemaakt dat iemand gewoon ophangt.
0: Ja, ik hoorde hem iets aan iemand vragen. En
1: ja, de pressure was te hoog.
0: Het was heel hoog. En,
1: nou, weet je, ja, dat betekent dat er nu al gekaapt kan worden. Kijk, er zijn 3 vragen. Zijn er uiteindelijk fout beantwoord. Dus er is wel keuze. Maar stel, je hebt het gemist. Je kan nog antwoorden op, wat is de officiële munteenheid van Japan? In welk land ligt het grootste gedeelte van de Amazone? En wat is de wortel van 81? Bel maar 0909-3869-3869.
0: Good morning.
4: Goedemorgen.
0: Vertel.
4: De wortel van 81 is 9.
0: Is 9! Yeah.

0: mensen dit weekend, met wie spreken we?
1: Toevallig, hi, zeg maar Doenja.
0: Doenja,
2: hey. We kennen heel veel Doenja's. Dus is echt een,
1: ja, Doenja en deze ook.
2: Welkom to the family.
0: Ja, die kennen we ook. Ja, welkom.
2: De officiële munt in het van Japan is konnichiwa, yen. De Amazone ligt voor een groot gedeelte in Brazilië.
1: Ja?
2: Ja. Nou. Maakt niet uit.
1: Maar raadontvanger dus.
0: Ja, raadontvanger.
2: Ja, die is teruggebeld, dus dat was heel duidelijk.
0: Nee, het was klaar. Oh. Weet je, het werd hem te heet onder de voeten, maar alles voor een reden. Want nu kan Doenja lekker naar die lijst. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Leuk.
0: Heel veel plezier. Ervan. Geniet ervan, ja.
2: Lo J, Stars, Chris Brown.

0: daar in de gaten, man. Tina, man, van New York. Je hoorde al malfunction van haar. En ja, is duidelijk. Ze heeft leuk biologie les op de vroege ochtend. Mocht je nog meer van haar muziek willen checken, ik heb het allemaal gestopt ook in mijn playlist. Nandolik Sound System. Nandolik Sound System op Spotify. We gaan een liedje draaien. En Donna hoorde deze tune vorige week. En toen zei ze al, hey, tune is dope. Ja, man. Nice. En ik hoor meerdere mensen over deze song die ik nu voor je ga draaien. Yuka is zijn naam. En de song heet Bon Garçon. Oh, oui, oui. Oh.
1: Nando Champions League.
0: Come on, let's go.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: This DJ Fernando, number love and number respect. Yeah. Bill Zook.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: ctx.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
8: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Educated@phoenix.nl.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicapten.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zometeen over een heerlijke mix van One Only Miguel en Kaidel. Miguel Kaidel staat klaar met een heerlijke Get Started mix. Maar zij heeft een mix van actualiteit. Alles door elkaar, maar toch heel erg actueel. The one and only Felicia van NOS of Jesus was popping.
2: Goedemorgen. In Eindhoven is de politie op meerdere plekken huizen binnengevallen. Het zou gaan om een groot lopend onderzoek. Minstens 2 mensen zijn opgepakt. De invallen waren vroeg in de ochtend. En er zijn meerdere arrestatieteams ingezet. Inmiddels worden de huizen doorzocht en worden er drones en speurhonden ingezet. Om wat voor onderzoek het gaat is niet bekend. De politie komt later vandaag met meer informatie. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het hacken van Australische overheidswebsites. Programma's van OpenAI kregen een paar maanden geleden toegang tot de overheidswebsites, zonder dat ze daar toestemming voor hadden. Het bedrijf vertelde dat onlangs pas aan Australië. De premier van het land noemde de hele gang van zaken onacceptabel. Het grote Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf maakt ontwerpen voor bouwprojecten over de hele wereld, zoals stormvloedkeringen en bijvoorbeeld een station van Bijlmer Arena. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Ja, en blijkbaar moeten sommige mensen betaald worden om de poep van hun hond op te rapen. In een wijk in Limburg proberen ze met het motto 4 keer bukken voor €50 de hondenpoep overlast te stoppen. De inwoners delen spaarkaarten uit. Ieder baasje dat een drol opraapt, krijgt een sticker. En 4 stickers zijn maar liefst €50 waard.
3: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief in.

0: gekozen. Laten we dus positief insteken.
1: Ik heb al een sticker hebben gehad.
0: Super fijn. Die plak je op de kade. En als je er 4 hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van 50 euro.
2: Nou, ik zou bukken. Het weer, een droge dag, een behoorlijk wat zon. Het kan flink warm worden, ook 22 tot 28 graden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de

0: Electronics.
1: Get started, Mix. Met Miguel Cardel.

0: Zoetigheid voor je oren, toch? Even kijken naar het weer vanuit het zuiden. Een beetje zonnige vibes. Vanmiddag is er wel wat bewolking, ook wel wat meer ruimte voor de zon. Nou, de temperaturen die liggen rond de 22 tot 28 graden. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. Aan een internationaal onderzoek deden 2500 Nederlanders mee en bijna 16% van hen vindt het in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. Zo'n 15 jaar geleden was dat nog 12%. En vooral jongeren zouden het geweld minder vaak afkeuren. Volgens de onderzoekers laat het de veranderingen in de maatschappij goed zien. Jongeren worden conservatiever en raken beïnvloed door de manosphere.
0: Ik vind dit zo gestoord. Als ik daar even op mag inhaken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Als jij als man het in je hoofd haalt, en serieus, om een vrouw te slaan, en dan zegt, ja, maar als ze, oké, luister. Stel je voor dat je moeder nu geslagen wordt op dit moment. Nou, dat vind je ook niet fijn, toch?
2: Of je dochter of je zus. Ik wil er wel even bij zeggen, van met dit soort onderzoeken, ik hoop ook niet dat het mensen dan inspireert van, oh ja, zie je, dus mensen vinden het minder erg, dus het zou wel moeten kunnen. Uiteindelijk is het percentage wat gezakt is gelukkig ook niet zo heel hoog, dus ik hoop niet dat mensen hiermee aan de haal gaan van, zie je wel, dus het is meer geaccepteerd. Dat het meer gebeurt, want natuurlijk niet, of dat mensen er zogenaamd positiever tegenover staan, is niet een vrijbrief om nu ook echt dit soort gedrag te gaan vertonen.
0: Het is bizar.
2: Dus, nee, dat wil ik er wel even bij zeggen, ja, hoor.
0: En dat er ook, wat ze net zegt, dat jongeren conservatiever worden en steeds meer beïnvloed worden door de manosfeer. Kijk, dat zijn van die dingen, dat ik heb de laatste documentaire zitten kijken en dan schrik ik gewoon, dat ik denk van wauw, maar waar zijn de normen en waarden dat je gewoon met je poten van een vrouw afblijft, dat je met je poten van een ander afblijft. En zeker als het ook nog eens een vrouw is waar je ook van houdt, kinderen van hebt en dat je denkt, hé, hey, maar hé, hey, Zo, ik moet even. Dit raakt me echt, zeg je heel eerlijk.
2: Het is gewoon bizar dat we überhaupt nu in een soort discussie moeten gaan. Waarom, en dat we moeten uitleggen waarom het dus slecht zou zijn om iemand in je omgeving pijn te doen. Als we zo diep gezonken zijn met z'n allen, dan heb ik daar niet eens meer de juiste woorden voor. Maar ja, we kunnen het op z'n minst proberen.
0: Ja, man. Of ga je in een ring met een echte vechter? En dan gaan we het zien. Ja. Nou, als je dat wil. Elke klap die je uit, ga in een ring met een echte vechter.
2: We kennen nog wel een paar mensen.
0: Snap ik bedoel? Zo.
1: En op de UvA mogen sommige studenten geen telefoon, laptop of tablet meer meenemen naar colleges. Bij de studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen is het gebruiken van die dingen nu verboden. De UvA doet dat omdat ze merken dat studenten heel vaak worden afgeleid door meldingen op hun telefoon. Of bijvoorbeeld zitten te shoppen tijdens het hoorcollege. Als studenten aantekeningen willen maken nu, moeten ze dat gewoon oldschool doen met pen en papier. Ja, en Amsterdam staat er vol mee. Vuilnisbakken die open zijn gemaakt en een hoop troep eromheen, omdat er is gezocht naar statiegeldblikjes. Nou, daar moet nu een einde aan komen, want de gemeente heeft nieuwe vuilnisbakken. Die zijn ontworpen in overleg met reinigers en statiegeldverzamelaars. En de gemeente is er blij mee.
3: Een van de belangrijkste aanpassingen is dat hij veel beter dicht gaat. En er zit een apart bakje eigenlijk voor statiegeld.
4: Die andere waren slapjes, nu kijk, valt gelijk dicht. Dus dat is wel heel goed voor deze bak. Ja.
1: De eerste bakken staan nu op het Centraal Station. En op drukke plekken komen er nog 200 bij.
0: Fernando. Rise and Shine, dit is ADF Antje featuring Karel.

0: Brandon Fraser en J.R. met Panna. Zometeen Chris Brown, Davido en Lo J met Sensational. Voor ons spraken we met Djoeke van Stichting Samen naar de Kliniek. Voor veel vrouwen is het natuurlijk heel spannend om naar een abortuskliniek te gaan. Daar wil deze stichting dus hierbij heel graag ondersteunen. Ze regelen een buddy die met je meegaat. Hoe dit werkt, vertelde Djoeke vanochtend in de ochtend.
1: Allereerst, we ontmoeten allerlei vrouwen. Er zijn vaak veel misverstanden dat wij alleen tieners zouden helpen. Maar ja, we helpen echt iedereen die ongewenst zwanger kan raken. Dus dat is eigenlijk iedereen met een baarmoeder in de vruchtbare leeftijd, zou ik maar zeggen. Ja, en wat er gebeurt tijdens zo'n begeleiding is, iemand vraagt een buddy aan. Dat kan heel simpel online, via onze website. We moeten dan eigenlijk alleen van je weten, nou ja, bij welke kliniek heb je wanneer een afspraak? Hoe kunnen we jou bereiken? En heb je nog een voorkeur? Dus bijvoorbeeld voor een vrouwelijke buddy, of heb je een buddy met auto nodig? Als je bijvoorbeeld na een verdoving niet zelf naar huis mag rijden, dat soort dingen. Ja, en dan gaan wij een buddy vinden die op die dag mee kan. We proberen dan een buddy van jouw voorkeur te vinden, maar we werken met alleen maar vrijwilligers. Dus we kunnen in ieder geval eigenlijk, ik denk dat we nu 99 van de 100 keer kunnen we voor mensen een buddy vinden. Laatst zelfs één keer binnen een uur.
2: Oh, wow.
1: Ja, dus het is heel hectisch. Want ja, mensen zitten vaak in de stress. En wij helpen natuurlijk juist mensen die in hun eigen omgeving, om wat voor reden dan ook, niemand mee willen vragen. Dus dat is vaak heel spannend voor ze.
0: Ja, maar mooi dat jullie dat hebben opgezet. Weet je, op zo'n moeilijk moment is het ook fijn dat je iemand bij je hebt. Maar in het nieuws horen we heel veel erover. Proost zegt bijvoorbeeld dat het recht op abortus in de VS steeds meer wordt beperkt. Merken jullie daar in Nederland ook iets van?
1: Nou ja, we horen natuurlijk wel de verhalen. Wat wij in Nederland steeds meer merken is dat het ook in de rest van Europa natuurlijk heel erg wordt ingeperkt. Want die mensen komen ook daadwerkelijk naar Nederland. Denk bijvoorbeeld mensen vanuit Polen, die helpen wij ook wel vrij veel. Want ja, dat zijn natuurlijk juist mensen, als ze de internationale bus uitstappen in Amsterdam, dan hebben ze niet in Nederland iemand om mee te gaan naar de kliniek. Dus die begeleiden wij ook wel. Dat we zorgen dat er dan iemand is om bijvoorbeeld zo'n vrouw uit Polen van het busstation op te halen naar de juiste kliniek te brengen en daar even mee te gaan en met haar in de wachtkamer te zitten. Dat soort dingen. Dus we merken er voornamelijk veel van dat er in Europa ook wel heel erg hard wordt gevochten door de anti-abortusbeweging om het steeds moeilijker te maken voor mensen om deze zorg te krijgen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
5: Wat kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Met zometeen exotisch sangria, maar ook 24/7 van Meek Mill ga je horen. Soms zijn er wel eens van die nummers waarvan je denkt, ja, die moeten gewoon continu door blijven gaan. Gewoon echt elke keer herhalen. Nou, ik heb er zometeen eens voor je klaarstaan en het betekent het zelfs ook letterlijk. Welk het is, dat ga je zometeen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Er is tot nu toe 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Omdat vuurwerk tijdens de aankomende jaarwisseling verboden is, loopt er een campagne van de overheid. Je kan gratis, anoniem en zonder boete van je vuurwerk af. Door het in te leveren. En in Enschede is dat het meest gedaan tot nu toe. Daar is bijna 700 kilo ingeleverd. De actie loopt nog anderhalve week. En Belgische politici zouden niet meer zo vaak tot diep in de nacht moeten vergaderen. Dat zegt de premier van België. Gisteren werden tijdens onderhandelingen die al 24 uur duurden, twee mensen onwel. Premier De Wever vindt dat niet gezond. 'S Nachts vergaderen levert ook niet de beste resultaten op, zegt hij.
9: Meestal in de laatste eindjes, in de laatste nacht, knoop je akkoorden aan elkaar, maar dat is meestal met losse draadjes. En in de weken daarna vallen daar meestal een paar draadjes af, of heb je een kameel op het veld gezet die te hard stinkt en dan dood neervalt. En dat is elke keer zo.
8: Ja, maar stoppen helemaal met de onderhandelingen in de nacht is ook niet echt een optie, volgens de premier. Hij vindt het er soms gewoon een beetje bij horen. En Rick uit Weesp heeft een gigantische prestatie neergezet. Hij heeft meegedaan aan de Sportathlon. Dat is een hardloopwedstrijd van 246 kilometer. Rick heeft hem uitgelopen in net iets minder dan 32 uur... zonder te slapen tussendoor. En de laatste uren liep hij met hele dikke enkels.
10: En het was in de nacht. En het ging omhoog. En het ging regenen. En het was koud. En toen dacht ik echt zo van, toen zei ik ook tegen mevrouw van, ja, misschien is het wel gewoon beter om te stoppen. Ja, dan, dat was wel echt het allerzwaarste punt.
8: Maar hij ging toch door en haalde strompelend de finish. Hij vond het mooi, maar wel voor één keer maar. Hij gaat de Spartathlon vanaf nu nooit meer lopen. Nou, en ik ook niet, kan ik je vertellen. Ik zie je lachen. Jij ook niet, hè, Quincy?
7: Nee, zeker niet. Wordt wel moe als ik het hoor.
8: Het weer. De zon ga je veel zien en het blijft de hele dag droog. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
7: Quincy. Exotisch is onderweg. Eerst 24/7. Meek Mill.

Fresh Harobi, Lassa, Exoti Sangria en weer zo'n tune heb ik voor je klaarstaan. Ja, weet je eigenlijk wel wat de titel betekent? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Met Quincy. Ja, beeld je even in, je staat in de club, alles is helemaal gezellig. En dan is daar opeens die ene track waarvan jij zegt, ja, dit is eigenlijk mijn favoriet. Het is echt zo'n nummer waarbij je eigenlijk meteen denkt, ja, DJ, zet die tune gewoon harder. En als die tune afgelopen is, gewoon nog een keer afspelen en nog een keer afspelen. Nou, als ik helemaal in mijn element ben, dan heeft Rihanna dat zeer zeker voor elkaar gekregen bij mij in de club. Namelijk met een tune die zij in 2005 heeft uitgebracht. En sterker nog, ja, ze omschrijft het ook nog eens letterlijk. Want speel hem nog een keer. Dat betekent, zeg maar, als je in Barbados daar de taal praat, is dat Pon de Replay. Dus wij zingen al ruim 20 jaar vrolijk Pon de Replay uit volle borst mee, terwijl we in de club staan of waar dan ook. Terwijl Rihanna eigenlijk gewoon de hele club stond te vertellen, DJ, draai gewoon die plaat nog een keer. En als er een vrouwelijke artiest is waar ik echt totaal geen probleem heb om naar te luisteren, dan is het Rihanna wel. Speciaal voor haar draaien we dus die plaat gewoon nog een keertje tijdens Rewind op Phonics.

De dikste van de week, Jade Lauren, GGZ tijdens Rewind op Phonics. Zometeen kan je in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Maar voordat het zover is, Love M1TT. In the morning. Morning Mashup.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je naar de NPO Luister-app toe gaan. En dan kan je die antwoorden laten doorkomen. Ben je de eerste die de juiste antwoorden ook nog eens toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Ja toch? Dus voor nu zou ik zeggen, luister mee. Dit is de Morning Mashup van vandaag.

twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag. Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk als je gewoon even gezellig meedoet. Maar ben je dus ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, ga je naar huis met Vanix sokken. Meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. Laat het weten. Hoor je onder andere Destiny's Child nu nog door je speakers. Met So Good.

Pia von Nordin en Chip Charles. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Zeg je, Quincy, ik heb hem nog niet eens gehoord. Kan je hem alsjeblieft nog een keer spelen? Natuurlijk kan ik dat.

De NPO RSF is helemaal volgestroomd. Ik zie Santana die zegt: je bent op zoek naar Alaka van Broederliefde. En ik was al binnen van Broederliefde. Remy K die zegt: je bent op zoek naar Alaka en Alangzo. En ik zie Luc die zegt: je bent op zoek naar Alaka en Helaas. Don die zegt tot slot: zo zijn Sor en Alaka SBMG. Kortom, heel veel verschillende smaken binnengekregen. Alleen wat is de juiste smaak?

Aka, inderdaad. Dus Luc, jij bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En Fanix Sokkenrijker bent gefeliciteerd. Weet er goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één. De snelste zijn sowieso Sosso Lobby als je een reactie hebt gedropt in de NPO Luisterapp. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mash op rond de klok van 10:15. Maar voor nu, naar die heerlijke show van Broederliefde, Caliboy en SBMG. Dit is Alaka.

Joe tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En wist je dat Idali Turks heeft gezongen op een tune? Om welke dat gaat, dat hoor je naar No Guidance hier op Phonics. Hey.

ging zingen. Ja, hij sprak helemaal geen woord Turks. Maar ja, uiteindelijk mag het resultaat er wel zijn, toch? Ja, zeer zeker. Shout-out naar Murda en naar Idali. En niet te vergeten ook Zeynep. Zometeen J. Doye Speakers met Controlando tijdens Rewind of Phonics. Alleen eerst tijd voor Roxy Rosa. Dit is meer van jou.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: x.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes? Luister dan.

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: It's Complicated at Phoenix.nl.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 10:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: en dan...
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Met zometeen We're All Gonna Make It, maar ook Yona Gunni van Bad Bunny. En welke tune van Craig David zou jij zometeen willen horen? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Want er is heel erg groot nieuws met betrekking tot Craig David. Wat het is, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Felicia, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. De meeste Nederlanders zijn helemaal voor de emancipatie van vrouwen. Maar tegelijkertijd is een deel ook traditioneler gaan denken. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Universiteit van Amsterdam. Zo steeg het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat. En daar hoort wel een kleine nuance bij, zegt deze onderzoeker.
4: Die bevinding wordt een beetje uit zijn context gehaald. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10, dat percentage is met 2-3% gedaald. Maar we zien nog steeds dat het overgrote deel, of eigenlijk de helft van de mensen die dan van 2 tot en met 10 klikt, nog steeds op de 2 optie klikt. Dus dat eigenlijk bijna nooit gerechtvaardigd is. Maar we zien wel dat inderdaad die nooit optie ietsje minder wordt gekozen door mensen.
3: Ja, er deden in Nederland 2500 volwassenen mee aan het onderzoek. Bijna 16% van hen vindt het nu in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. Om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen, is de chatfunctie van Veilig Thuis uitgebreid. Met het advies en meldpunt kan voortaan dag en nacht worden gechat. Tot vorige maand kon dat alleen nog tijdens kantooruren. De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. En kennelijk was er veel behoefte aan, want inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan erbinnen. Nou, vooral in de vooravond en voor het slapen gaan maken mensen er gebruik van. Ja, en even geen saai potje bingo of samen liedjes zingen. In een verzorgingstehuis in Belgisch Limburg gooiden ze het over een heel andere boeg. Ze kregen daar een mannelijke stripper op bezoek in een politiepak. En een vrouwelijke stripper in een felroze spicy jurk. En die kwamen de boel even flink opschudden. TV Limburg was erbij en de ouderen wisten niet wat ze zagen.

0: Tracy Jurk. En die kwamen de boel even flink opschudden. TV Limburg was erbij en de ouderen wisten niet wat ze zagen.
1: Een bodybuilder heb ik gezien. Wat overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen.
2: Dat is geweldig voor zo. Voor de oudere mensen. Hè?
1: Ja, mooi.
0: Ja, het was het idee van de bewoners zelf. En nou ja, ik heb het vermoeden dat het wel vaker gaat gebeuren daar als ik het zo hoor. Dan nog het weer. De zon ga je veel zien vandaag. En het blijft de hele dag droog. Het wordt warm voor deze tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
4: Quincy. Met zometeen We're All Gonna Make It.

0: Fraser, we're all gonna make it. En welke tune zou jij willen horen van Craig David?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Gisteren is het officieel aangekondigd. Craig David gaat on tour. Hij gaat namelijk in 2027 door Europa toeren. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben daar super blij mee. Want ik wil al heel lang naar Craig David om hem live mee te kunnen maken. Want ik vind zijn stem werkelijk waar fenomenaal. Woensdag 12 mei is hij te vinden in Amsterdam 2027. En dan hebben we het over de AFAS Live waar hij gaat optreden. Dus ik kijk er echt al naar uit. En denk dat bij mezelf, weet je, hoe kunnen we dit samen gaan vieren? En dat kunnen we natuurlijk samen gaan doen door een tune van Craig David te draaien. Alleen de vraag aan jou is, welke tune van Craig David zou jij zo meteen willen horen? En nu kan het zo zijn dat je zegt, ik heb ze even niet scherp op mijn netvlies. Nou, ik heb even drie voorbeelden voor je.

Hiervoor hoorde je trouwens Fill Me In. Of tot slot, Rewind, net zoals de show natuurlijk. Fill Me In heb je gehoord, 7 Days, Rewind. Maar het kan ook zo zijn dat jij zegt, ja, Quincy, ik wil misschien Walking Away horen. Dat kan natuurlijk ook. Eén ding is zeker, de NPO-luisteraar, that's the place to be waar je het kan indroppen. En dan gaan we zo meteen kijken of we jouw keuze kunnen draaien.

okay. Alles is oké van Lassa, Christian D en Fresh. En welke tune zou jij willen horen van Craig David? Aangezien hij volgend jaar, dan komt hij naar de AFAS live. Kan je hem live gaan bewonderen? We moeten dat grote nieuws natuurlijk gewoon vieren. Welke tune zou jij graag willen horen? En met vlag en wimpel de meeste stemmen voor binnengekregen. Onder andere van Karel, Jasmine en Dwayne. Die zeggen, Quinna, zou je alsjeblieft Craig David met 7 Days kunnen draaien? Natuurlijk kan ik dat. Die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics.

0: En wat gebeurt er toch met een huis van bewoners wat je er echt niet bij zou willen hebben?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey, het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
3: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen de vraag aan jou is wel, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dus pak die er alvast bij. Kan je lekker snel meereageren. Want de reactie levert je vandaag de dag zelfs ook nog potentieel een bakkie bizar mok op. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Kan je even je koffie inschenken, je thee. En even genieten van dit breakmomentje. Mocht je bang zijn voor geesten in je huis en denken dat jouw woning haunted is, nou dan kun je beter bij de volgende mensen terecht. Want hun haunted mensen lijkt niet eens haunted, maar gewoon vervloekt. Maar wat er bij hun is gebeurd, dat wil je eigenlijk liever niet meemaken. Nee. 's Ochtends valt er ineens gewoon een kraan bovenop het huis nadat ongedierte bestrijd moet worden. Natuurlijk krankzinnig veel schade. Dat je bij jezelf denkt, hoe kan dit nou weer gebeuren? Zo'n kraan op mijn huis valt. Alleen ja, die kraan moest vervolgens worden opgeruimd. Eventjes leek alles goed te verlopen tot er nog iets gebeurde wat niemand aan zag komen. De vraag is alleen, wat gebeurde er met dat huis wat de bewoners van het huis echt niet erbij konden hebben? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ja, dat moet je nagaan. Je hebt zoveel ongeluk, zo vervloekt eigenlijk. Want er is al een kraan gewoon gevallen op je woning. En vervolgens gebeurt er nog iets waardoor je denkt, ja, this can't be real. Ik laat hem volledig aan jou, NPO-luisterapp. Die staat open. Deel vooral jouw gedachtegang erin. Geen multiple choice. Lekker jouw gedachten gewoon in de NPO-luisterapp gooien. Ik ben heel erg benieuwd waar je mee komt.

Florida. En die wilden dat de ongedierte bestrijd zou worden bij hun thuis. Nou, vervolgens komt er als eerste een kraan. Die kraan valt bovenop hun woning. Je bedenkt het niet. Vervolgens moest die kraan natuurlijk opgeruimd worden. En toen gebeurde er wederom iets krankzinnigs. De vraag aan Nene en jou. Wat gebeurde er toch wat niemand zag aankomen en wat het huis ook echt niet kon hebben? De NPO-luisterapp die is helemaal volgestroomd en eigenlijk bijna unaniem met hetzelfde antwoord. Ivo onder andere die zegt er viel nog een kraan bovenop het huis. Miss Wendy zegt het. Maarten, Don, Orin, Dylan. Ja, zo blijft het maar doorgaan. Rachel die ging wel een andere kant op. Die zegt nou Quincy, ik denk dat het huis in brand vloog. Dus de vraag is, zit Rachel dan juist goed? Of heeft de rest van de Phoenix Fam het goed? Of optie 3, iedereen is fout. Dat kan natuurlijk ook. Het juiste antwoord, wat er is gebeurd, is inderdaad dat er nog een kraan op het huis is gevallen. Ja, je zou het bijna niet geloven. Op dezelfde dag dat er een kraan viel op het huis, viel er dus nog een kraan op het dak. En ja, de bewoners die zouden net gaan verhuizen. En tja, dan heb je zo'n pech. Ja, ik weet ook oprecht niet wat ik zou doen als ik in hun schoenen zou lopen. Dit is gewoon echt het meest dramatische wat er kan gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat ze heel goed verzekerd zijn en dat er een soort onkostenvergoeding die heel riant uitbetaald gaat worden, dat eraan vastzit. Dus ja, in Amerika kan alles, hè. Daar kan je zelfs miljonair worden als je uitgeleid in de McDonald's. Dus ik hoop dat deze mensen een dikke bag aan hebben meegenomen. Maar één ding is zeker, ze moeten door blijven bewegen. Oftewel, Charin Waka, Jonah Fraser. Die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phoenix.

Jay-Zino, Last Meat, Bottom of Breath. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. De temperatuur die gaat langzamerhand weer omhoog de komende dagen. Dus daar moeten we wel van genieten. En Christian D en Dior die hebben het over een aantal graden waar we best naartoe zouden willen, denk ik nog zo, als een verlaten zomer. Hoeveel het gaat, dat hoor je zo. Eerst Lil Kleine met Alleen.

0: dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Popfun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: prullenbak. Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: Mix.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Met zometeen de dikste van de week, maar ook terug naar toen, Boef en Lijpen. En sinds afgelopen weekend trekt Jay Jaws een rewind door met Weekend Rewind. En samen hebben wij een nieuw spel bedacht, namelijk de Rewind Capsule. Eén tune zit al in die capsule en de vraag die daarbij hoort: wat is de beste heartbreak tune die je ooit hebt gehoord? Kijk ook even schuin opzij naar Felicia, NOS op 3. Heb jij er eentje die meteen... So Sick of Love songs.
9: Ja, die schiet meteen naar binnen.
8: Ik snap hem. Ja. Ja, misschien dat er meerdere het met jou eens zijn, dus drop dat alvast in de NPO Luister. Blest ondertussen Felicia ons met het laatste nieuws. Een hele goede.
9: Ik zal het niet zingen, dat beloof ik. Meerdere treinstations zijn deze ochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege verdachte spullen. Ja, zo is het station van Haarlem dicht, omdat er 2 achtergelaten koffers zijn gevonden. Niemand mag daar nu het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Ook Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden gedeeltelijk afgesloten vanwege achtergelaten spullen. In Rotterdam bleek het al snel loos alarm. En ook in Utrecht is er uiteindelijk niks gevaarlijks gevonden. Maar daar zijn wel 2 mensen opgepakt op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal willen weten wat er in hun gezinnen is gebeurd. 300 kinderen die uit huis zijn geplaatst door het toeslagenschandaal geven vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat ze een onderzoek willen. Jayla is een van die jongeren en vertelt waarom.
10: Ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken.
9: Bij het toeslagenschandaal werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude.

0: toeslagenschandaal werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude. Ze moesten veel geld terugbetalen en kwamen daardoor in de ellende terecht. En in Den Bosch is een speeddate gehouden voor mensen met een beperking.
1: Heb je al een oogje op iemand?
2: Op mezelf.
0: Ja, dat is Simon. Simon heeft zelf een beperking. En hij merkte dat het dan best lastig is om op iemand af te stappen en de liefde te vinden. Daarom organiseert hij de speeddate Love at First Bite. En dat viel bij de deelnemers in de smaak.
3: Omdat ik overdag nog een beetje eenzaam ben. En daar hoop ik mee meer contacten te krijgen.
4: Het afstappen vind ik best wel lastig. Omdat toch best wel in deze maatschappij mensen veel oordelend zijn.
2: Het is gewoon een makkelijke stap. Je hoeft niet zo onzeker te zijn van ja, iedereen is eigenlijk hetzelfde. En dat is gewoon heel fijn.
0: Mooi toch?
5: Ja. Je smelt er ergens een beetje van.
0: Ja,
5: ja, ik vind het zo
0: iedereen.
5: Lief en aandoenlijk. Ja, echt top dat dit georganiseerd is.
0: Zeker. Dan het weer. Dat is ook lekker warm. Het voelt aan als zomer. Het blijft droog. En het is tussen de 23 en 29 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
6: Luister deze week naar FunX en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Quincy. De dikste van de week is onderweg. Eerst Boef Lijpen. Terug naartoe.

hitste van de week. Jade Lauren, GGZ. En wat is volgens jou de beste break-up tune aller tijden? Sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind. En iedere week kiezen wij samen met jou één thema voor onze muzikale tijdcapsule. Iedere dag stoppen we vervolgens één track in die capsule, die vervolgens zondag dus op slot gaat. En daarna staat de definitieve lijst vast. Hebben we zeven tunes die bij dat thema passen. Nou, de eerste Rewind tijdcapsule die we gisteren zijn gestart, begint deze week gelijk met eentje waar heel veel oud zeer naar boven kan komen. September blijkt namelijk echt een break-up maand te zijn. Dus de vraag aan jou, wat is volgens jou de beste heartbreak song aller tijden? Ja, best wel ironisch, hè? De beste heartbreak song. Ja, het klinkt misschien heel erg gek. Kan je sowieso droppen in de NPO luisterapp. Eén tune, die is gisteren de tijdcapsule ingegaan. En dat is deze.

Jordan Sparks samen met Chris Brown, No Air. Ja, wat dat betreft een breakout tune van de bovenste plank. Vandaag dus weer een nieuwe ronde waarin jij bepaalt welke tune wordt toegevoegd aan die capsule. Dus, welke heartbreak tune moet er volgens jou absoluut in de capsule terechtkomen? De NPO Luisterapp, that's the place to be.

0: heeft verdiend.
1: De remix van Paperzine, Izzy SB en D-Double onder andere. En wat is de beste heartbreak tune aller tijden?

0: heartbreak song aller tijden slash breakup song. We hebben er gisteren eentje binnengekregen. Dat is No Air, Chris Brown en Jordan Sparks. Dat is de eerste tune die de capsule in is gegaan. En Storm, die kwam vandaag met een andere suggestie. Storm, allereerst een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, Storm, jij kwam met een tune de NPO Luis heb ingeslijt. Vertel.
1: Ja, het is Kanye West, Heartless. Ik blijf zeggen, Kanye West is echt een hele goede artiest vinden.
0: Zeker.
1: En ja, die pokoe die raakt me altijd als ik hem luister. Ik weet niet.
0: En heb je daar dan ook een bepaalde associatie bij? Omdat je zegt, hij raakt me altijd?
1: Ja, gewoon mijn ex. Weet je, denk dat het aan die ene ex of zo.
0: Ja. En dan is natuurlijk de brutale vraag. Wat is er dan toch fout gegaan bij die ex, waardoor jij dan toch deze pokoe zo hard voelt?
1: Ja, ik was nog een beetje jong, stom en dom. Dus ik had, was meer van het feesten. En ze had me de keuze geven of je gaat stoppen met feesten. Of je gaat met mij mee. Mm. Ja, dus toen had ik gekozen, ik ga toch nog voor het feestje.
0: Oké. En nu, vandaag de dag 2026. Sta je nog steeds achter die keuze of denk je, misschien had ik toch een andere moeten maken?
1: Daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Oh. Dus die is lastig.
0: Mm. Ja, het wordt in één keer heel emotioneel inderdaad, Storm.
1: Ik word heel emotioneel, ja.
0: Sowieso lobby gewoon voor de openheid. Dat waardeer ik natuurlijk enorm. Kanye West, Heartless, die gaat de Rewind capsule in. Ik zou zeggen, dikke shout-out naar jou, Storm. En geniet ook van de tune.
1: Man.
0: Lobby.
1: Komt goed.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan.

0: Post Malone, Swae Lee, Sunflower.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien voor zodat het energieniveau even omhoog gekrikt gaat worden. Ik bedoel, het kan zomaar zo zijn dat je zo hard gewerkt hebt dat je zegt, Quincy, ik heb gewoon een energieboost nodig. Dat kan je laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En daarbij zeg je dus ook meteen, kan je alsjeblieft deze tune afspelen? Je weet hoe je hem dan zometeen tijdens 12:15. Mij maakt het persoonlijk niet uit wat voor type tune is. Het belangrijkste is, hij moet jou een beter gevoel geven. Ja. NPO Luisterapp, that's the place to be. Slide erin met de tune die jij zo meteen wil horen. Weet hoe je hem dan tijdens

0: Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En Jeffrey die komt er met eentje hoor. Heel lang niet gehoord hier zo bij Phonics. Het is een tune van Stormzy. En dan hebben we het over Fossie Bob.
1: My brothers don't die, we just Fossie Bob. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Fossie Bop. I tell your

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: www.phoenix.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
6: Lachen.
5: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
6: Leuk, hè?
5: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
7: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op meerdere stations in Nederland zijn verdachte koffers in tassen gevonden. In Haarlem is het station daarom afgesloten. Daar zijn twee verdachte koffers achtergelaten. Er rijden daarom voorlopig ook nog steeds geen treinen van en naar Haarlem. Twee mensen zijn inmiddels opgepakt. Ook in Rotterdam, Dordrecht en Utrecht werden vanochtend onbeheerde koffers en tassen gevonden. Daar bleek uiteindelijk niets verdachts in te zitten. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de zaken. Bewoners van de Waddeneilanden willen meer te zeggen hebben over de natuur op die eilanden. Het gaat niet goed met sommige natuurgebieden en Rijkswaterstaat heeft plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten op de Waddeneilanden. Nou, eilanders zijn er niet blij mee en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels al 50.000 keer ondertekend. Ook op Schiermonnikoog zouden delen van de natuur het hele jaar dicht gaan voor bezoekers.
1: Het rif, dat wil men afsluiten.
2: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
0: De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. En in Schiedam zijn vier honden kort na elkaar overleden nadat ze zijn uitgelaten in hetzelfde park. De politie denkt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Ja, wat precies is nog onduidelijk. Wel hadden alle honden dezelfde symptomen. En deze vrouw vermijdt het park ook nu.
3: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken en ik dacht van oh mijn god. Ik zag al die berichtgeving in alle groepsapps. Het is het gesprek van de dag. Ik zit op drie groepsapps. Ook hier de plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het leeft enorm. En ook gewoon voor al die andere hondenbaasjes. Verschrikkelijk.
0: Het advies aan baasjes is om hun honden voorlopig niet in dat park in Schiedam uit te laten. Het weer zonovergoten en droog vandaag. En ook warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En vanavond blijft het ook overal lekker droog.
4: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

kant op. Inmiddels weten we het antwoord op wat twee bekende Phonics-artiesten wilden gaan vertellen. En zometeen hoor je wat dat is. Naar deze van Rema. Dit is Oh No op Phonics.

Russian, Raul Alejandro en Wizkid met Bongo. En ken je dat gevoel nog van je eerste rijexamen? Dat je terugkomt bij het CBR, die auto even stilzet, die examinator eerst nog rustig op zijn blaadjes zit te kijken, terwijl jij alleen maar denkt van, damn, zeg het gewoon, ben ik geslaagd of niet? Of dat je wacht op dat ene belletje na je examen, en iedere keer, als dan de telefoon gaat, gaat je hartslag omhoog. Eindstand is het gewoon je moeder die ook niet kan wachten om de uitslag te horen. Nee mam, niet nu, snap je? Wacht op iets wat je heel graag wil weten, is nou eenmaal echt vervelend.

on the radar. Kijk, nu weten we het wel. Er komt iets aan. Alleen, wat is dat? En voornamelijk, wanneer? Vervolgens krijg je nog meer beelden uit de studio en iedere keer ga je er gewoon weer intrappen. Dit is hem. Nu gaan ze het aankondigen. Nu krijgen we die track. Maar nee, weer wachten. Op een gegeven moment wil je gewoon bijna zelf de studio binnenlopen. Boys, 101 Bars heb ik gezien, On The Radar heb ik gezien, Studio Sessions gezien. We snappen het. Er is een track. Mogen we hem alsjeblieft nog een keer horen. En afgelopen vrijdag kwam dan uiteindelijk dat verlossende antwoord. Dat moment, geen teaser meer, geen studio sessie, geen binnenkort. Al dat wachten was het waard, want dit hebben we gekregen. New music. New music. New op.

0: Goosebumps hier op Phonics. En ken je dat, dat je een bijgeloof al heel je leven hebt? En op een gegeven moment denk je van, waarom doe ik dit nou eigenlijk?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: En als je dat dan vraagt aan je ouders, dan krijg je precies dit antwoord.
3: Zo is het nu eenmaal. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.
0: Zo is het nou eenmaal.

0: met Changes vandaag. En het erg is, ik ben dus niet de enige die is opgegroeid met een bijgeloof vanuit huis. Je hebt vast ook wel zo'n regel die je voor altijd gewoon ophoudt of onthoudt. Want hoe bedoel je dat ik bijna door land en zee moet gaan reizen op zoek naar een stukje hout om ergens iets op af te kloppen? Toch? Is toch crazy eigenlijk? Dat je denkt van nee, ik moet het afkloppen, maar het moet op een stukje hout. Bijgeloof heeft ook wel zijn voordelen, want zo weet ik in ieder geval dat ik op mijn zoveelste volgende date heel goed oogcontact moet maken tijdens het proosten, want weet ze inmiddels wat ze de komende 7 jaar kan verwachten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het bij jou zit. Welk bijgeloof krijg jij maar niet uit je systeem? Is het ook afkloppen op een stuk hout of is het wat anders? Welk bijgeloof heb jij van huis uit meegekregen? Ik zou zeggen, laat het weten in de NPO Luisteraar. Ben er oprecht even benieuwd naar. In de NPO Luisteraar, welk bijgeloof krijg je maar niet uit je systeem? Ondertussen Amy Grayson, ISSB met Laat Me Zien.
1: Wat zeg je, man?

0: Bonnie en Clyde van Gio hier op Phonics. En wat is nou een bijgeloof dat je van huis uit hebt meegekregen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Eerlijk is eerlijk, ik wist al dat we best wel bijzondere luisteraars hebben, maar de Phonics app, de NPO luisteraar moet ik zeggen, is binnengestroomd met hele

0: herken je vast wel dat je van huis uit een bijgeloof hebt meegekregen. En als je dan vraagt aan je ouders, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Dat ze zeggen van, ja, zo doen we dat nou eenmaal. Niet echt een concreet antwoord. Dus aan jou de vraag, wat is nou een bijgeloof wat jij van huis uit hebt meegekregen? Malou, wat was dat bij jou?
1: Hang nooit een spiegel tegenover de voordeur. Want dat haalt slechte geesten binnen. Ik heb het ook nooit gedaan.
0: Een spiegel tegenover de voordeur. Die ken ik nog niet trouwens. Oké, die ga ik opslaan. Randall die zegt, niet fluiten in de avond. Je roept dan boze geesten op. Dan hebben we Ramon die zegt, als je een lijkwagen tegenkomt, of je sleutel, of je ballen vastpakken. Hey, dit gaat echt alle kanten op. Mike die zegt, ik zou zelf niet eens weten hoe ik eraan kom, want ik ben zo tata als een pan stampot. En ik geloof dat het vooral uit Suriname komt, correct me if I'm wrong, maar altijd achterom kijken als je een deur dicht doet. Klopt dit? Ik ga het ook even vragen aan Soraya. Goedemiddag, Soraya.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw bijgeloof?
2: Ja, inderdaad, na 12 van achteruit deur inlopen. Want anders neem ik kwade geesten mee.
0: Maar is het oprecht iets Surinaams dan?
2: Ik denk het wel, want mijn vader is Surinaams en ik heb dat eigenlijk gewoon vanuit huis uit zo meegekregen dat als ik zo waren op een verjaardag en die jaren duren altijd tot heel laat.
0: Ja.
2: En we kwamen dan thuis en zei hij, omdraaien, achteruit de deur in lopen. Dus eigenlijk weet ik niet beter dan dat het gewoon zo wordt.
0: En wat gebeurde dan op het moment dat je dan niet deed? Kreeg je dan echt een barie van je vader?
2: Nou, hij draaide mijn hoofd gewoon zo om van achteruit. Ja, echt hoor.
0: Dat doen we het gewoon handmatig.
2: Die dingen niet in mijn hoofd. Ja, dan maar zo.
0: Maar merk je nu echt, want je bent nu echt denk ik wel een flink aantal jaar verder natuurlijk. Ja. Doet het nog steeds elke keer?
2: Ja. Het liefst al. Ik moet wel zeggen dat als ik echt op een late avond, ik heb ook wel s'nachts verder, dat ik dan thuis al zo moe was, dat ik het wel iets ben vergeten.
0: Ja.
2: Laat die het maar niet horen. Maar bij mijn ouders is het gewoon stellen dat ik het bij hun wel echt altijd deed.
0: En geef je het ook door naar andere mensen dan?
2: Ja, zeker. Mijn kinderen, mijn zoontje, die moet dat ook nu gewoon doen hoor. Na 12, als wij dan inderdaad op een verjaardag zijn geweest, dat heel vaak met hem naar 12 thuis ben. Maar dat we op een verjaardag zijn geweest, dat ik inderdaad ook tegen hem zeg omdraaien. Want we willen die gekke dingen niet in ons huis hebben.
0: Weet je wat het is? Het is inderdaad een bijgeloof. Of het wel of niet waar is, dat laten we even midden. Maar het geeft je wel een goed gevoel, toch? Eerlijk is
2: het. Het geeft je iets meer rust dat je dan zo bent binnengekomen.
0: En daar gaat het om. Toch?
2: Ja.
0: Soraya, thanks voor het delen.
2: Ja, geen probleem.
0: Fijne dag nog. Doeg. Ik zie ook Mike binnenkomen in de NPO-lijst. Mijn bijgeloof is simpel. Zonder koffie in de ochtend komt er een storm. Al ben je de koning, move als ik mijn bakje pleur niet heb. Hey, ik zei het je toch, we hebben echt hele bijzondere luisteraars. De Phonics Fam. Ja, en als we over changes hebben, dan moeten we het

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: evenement, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: In the mood for vibes. Luister.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
5: Lachen.
4: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
5: Leuk, hè?
4: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
6: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier grote treinstations zijn vandaag deels of helemaal ontruimd geweest. Het kwam doordat er verdachte koffers in tassen waren achtergelaten. Het gaat om de stations Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. De politie weet nog niet of er een verband is.
1: Er is ongeveer tegelijkertijd zijn er meer meldingen geweest van achtergebleven stukken. Wij zien alles als afzonderlijke incidenten, maar we gaan tijdens onderzoek verbanden natuurlijk nooit uit de weg.
2: Het onderzoek loopt daarnaar?
1: Ja, zeker.
0: In Haarlem zijn 3 mensen opgepakt. Op alle stations bleek er niets gevaarlijks in de koffers te zitten. Nederland en nog eens 5 andere EU-landen willen dat er minder geld gaat naar de Europese Unie. Daar zijn ze nu mee bezig met het maken van de begroting voor de komende 7 jaar. De EU zegt dat er geld nodig is voor defensie, boeren en armere regio's. Maar onder meer Nederland vindt dat het niet is uit te leggen dat er meer geld naar Europa gaat, terwijl er hier in eigen land bezuinigd moet worden. BOA's in het openbaar vervoer kunnen vanaf overmorgen in het rijbewijsregister kijken. Met pasfoto's uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van zwartrijders of mensen die zorgen voor overlast. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie als iemand geen idee bij zich heeft. Anders kunnen ze ook geen boete opleggen. En Bodana Sivanandan is pas 11 jaar oud en nu al vrouwelijk grootmeester in het schaken. Ja, ze verdienen die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. En als ze nog een keer zo goed presteert op een internationaal toernooi, dan kan ze ook de titel internationaal meester in de wacht slepen. Ja, en daar gaat Bodana voor.
3: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
0: Ja, het bijzondere is, Bodana Sivanandan van 11 jaar oud kan pas een jaar schaken. En haar vader heeft geen enkel idee van wie ze dat talent heeft. Het weer volop Indian Summer vandaag. Veel zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen van 22 tot 28 graden. En vanavond blijft het ook overal droog.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Phonix.nl of de NPO Luister-app.
5: Chris. Oh, alleen Ozuna hoor je zo meteen in.

0: vechten met Maak Me Niet Heet. Beat Blender. Het kan zomaar zijn dat jouw hoofd een beetje heet is gemaakt door de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest heb ik erin gestopt. En aan jou de vraag, wie hoor je? Welke artiest zit er nou in? Storm, Ilvi, Sandy, Martijn, Fien. Dus kan ik even doorgaan in de NPO Luisterapp. Die denken dat het Chris Brown is. Nope, Nilo gaat voor Ella May.
1: It was at this moment that he knew he
0: Shampoo, die denkt Kid Cudi.
2: Everybody's so creative.
0: Nee, heel creatief is ze niet. Samgi gaat voor Jason Derulo. Nee, sorry. Ook niet goed. Zit ook niet in de Beat Blender van vandaag. Schijnt toch heel lastig te zijn, hè? Deze 5 tracks van 1 artiest. Alleen het is een simpele vraag. Welke artiest hoor je? Dus ik ga je de Beat Blender nog een keer laten horen. En ik heb een hint voor je. Ik vind zelf dat het echt een waanzinnig goede hint is. Dus if you know, you know. En dat is dat er echt een kans is. Er is een grote kans dat je 1 specifieke tune van deze artiest op je verjaardag hebt gedraaid. Er is 1 tune van deze artiest die je op je verjaardag hebt gedraaid of misschien wel gaat draaien als je het, net als Broederliefde een beetje heet krijgt.

Kijk, deze artiest heeft sowieso één specifieke tune die je op je verjaardag kan draaien. Misschien heb je hem al gedraaid, misschien ga je dat nog doen als het een beetje heet wordt. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, natuurlijk is het dan Jeremiah in dat Beeblender met de tracks Dangerous, We Don't Tell Him, Somebody en de hint waar hij over ging, Birthday Sex. Snap je? Specifieke tune.

0: Sherilyn, gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Lekker bezig, Sherilyn. Hey, wat gaf het voor jou weg?
1: Eigenlijk Don't Tell Him.
0: Oh, de tjong.
1: Ja.
0: Kijk, het zit in het systeem. Oké, lekker bezig. Hey, de winter komt er weer aan, dus Fanny sokken, daar kan je best wel blij mee zijn, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Voor de winter, lekker warm.
0: Dat dacht ik ook. Die komen jouw kant op. En welke track van Jeremiah wil je horen?
1: Birdie.

Jonah Fraser en Sean Rackman, we're all gonna make it hier op Phonix. Zometeen ook Roxy Rosa, Arif Eentje en Kaza met Outside. En ik kan mezelf dit weekend een hoop geld kunnen besparen als ik vooraf één ding over de kids van nu had geweten. Ja, zometeen vertel ik.

0: kids zijn echt niet meer te peilen. Kijk, als jij een kind een middag moet vermaken, dan kan je all out gaan, toch? Zeker als familie is, koekjes, chips, snoep, kleurboeken, spelletjes, alles. Nou, dat was dus ik afgelopen zondag. Uncle Chris had zijn Judy's. Mijn twee neefjes en nichtje die kwamen langs. En ik dacht, weet je wat? Zij gaan me niet pakken. Ik heb Prins Mini Stars koekjes gehaald. Roomboter cupcakes, chips, kleurboeken. Ik had nog net geen mascotte ingehuurd. Eindstand, wat krijg ik te horen? Ome Chris, mogen we komkommer? Komkommer. Dus ik denk, ja, oké, als jullie komkommer willen, dan snij ik wel gewoon komkommer. Ja, prima. Wat wil je? Eén stuk gesneden, twee, ik knip er gewoon twee keer met mijn ogen. Die hele komkommer is gewoon loesoe. Maar ik denk, weet je, geen stress, maar pak ze niet. Ik begin die tweede komkommer te snijden, toch?
1: En niet één, maar twee, maar drie.
0: Nee, daar ga ik. Komkommer nummer drie heb ik ook fijn gesneden. Eindstand, drie komkommers verder. Twee bakken druiven en al die koek en chips die ik had gehaald. Ja, dat kon gelijk weer gaan doneren, want daar werd niks van niet eens naar omgekeken. En het mooiste moet nog komen, hè. Dus ik had natuurlijk ook nagedacht, wat gaan we allemaal doen? Kleurboek had ik gehaald, spelletjes, alles. Weet je wat uiteindelijk de grootste hit van de middag was? De speeltuin. Om de hoek. Gratis. Dan kun je dus 3 uur lang het internet afstruinen naar leuke activiteiten met kinderen. Je winkelmand volgooien. Jezelf financieel helemaal verpesten op een dagje uit met je neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes. Blijkt het hele kinderarrangement gewoon te bestaan uit komkommer, druiven en een glijbaan. Ja, eigenlijk willen kinderen maar 3 dingen. Eten, rennen en ergens vanaf springen. Wij maken er altijd zo'n spektakel van als volwassenen. Ze willen gewoon lekker de jungle in. Ja.

van Adam Poort hier op Phonics. Een hele goede middag. Chris hier door je speakers. En onze grote vriend in Dubai heeft een hele belangrijke vraag. Boef, en die ga jij en ik voor hem beantwoorden.

0: Business College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Odido. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
6: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
13: Hermanos! Ja, dat

0: Complicated. Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
2: Lachen.
1: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
3: Leuk, hè?
1: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
4: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar uit huis geplaatste jongeren. Zo'n 300 jongeren zeggen dat ze bij hun familie zijn weggehaald als gevolg van de toeslagenaffaire. En dat leidde er later weer toe dat jongeren in de criminaliteit belanden, zegt een van die gedupeerden.
1: Om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen voor hun ouders of rond te komen met eten, word je toch wel die kant op geduwd. En dan kan je gewoon een strafblad krijgen. Maar niet alleen VOG, ook BKR-registraties, opnamen van jongeren waar ze niet eens van af wisten omdat de ouders dat hebben gedaan, gewoon heel veel gevolgen. Die toch wel heel veel impact hebben op je toekomst.
0: De 300 jongeren hebben net een brief overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het kabinet komt opnieuw mensen tegemoet die hun energierekening niet kunnen betalen. Er komt namelijk een nieuwe ronde van het noodfonds energie. De energieminister Velbrief legt uit hoe dat fonds werkt.
2: Als je een laag inkomen hebt en je geeft relatief veel van dat inkomen uit aan energie, dan krijg je geld van de overheid.
0: Ja, deze keer maakt het kabinet 193 miljoen euro vrij. Ruim 3 keer zoveel als vorig jaar. Daarmee moeten 500.000 huishoudens worden geholpen. En het is vandaag Wereldhartdag. De dag waarop wordt stilgestaan bij hart- en vaatziekten. En vooral hoe je die kunt voorkomen. Volgens deze onderzoeker kun je vaak niet echt merken als je bloeddruk te hoog is. En kom je daar dan ook vaak te laat achter.
3: Op een gegeven moment merk je wel dat je of moe wordt, of druk ervaart, of dat soort zaken, of pijn in je hoofd. Maar dan ben je eigenlijk al veel te laat. Dan heb je al heel lang een hoge bloeddruk, wat al schade kan geven aan je hart.
0: De Hartstichting heeft vandaag extra aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, want die zijn vaak moeilijk te herkennen en ook te behandelen. Daarom wil de stichting dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Heb ik het weer voor je? De rest van de dag blijft het droog, is er nog veel zon en zijn de temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.
5: Henkie T en KM hoor je zometeen.

0: R&B shit hier op Phonics. En je hebt van die levensvragen die je soms echt even beantwoord moet hebben, toch? Anders blijft je hoofd gewoon vol zitten. Chris. En Boef heeft dat ook. Zo zit hij weer in zijn TikTok-era. Allemaal video's komen voorbij, de ene viral naar de ander. Is al om bijna te zeggen, bro, pak gewoon die vlogs weer op, want het zit gewoon in je. Je hebt gewoon veel op je hart om te delen, merken we. Hij had ook deze levensvraag.
1: Ik zat even te denken, jongens. Correct me if I'm wrong, but stel je heet Thijs en je hebt een Thijse vrouw. Zijn het dan Thijse kinderen?
0: Hey, ik weet niet wat hij daar in Dubai aan het smoken is, but it's the good stuff. Nee, grapje. Natuurlijk heb ik het even uitgezocht voor Boef. De Phonix Fam is natuurlijk de broertje niet. Vriendin van de show Google, die kwam even met het verlossende antwoord.
2: Ja, want hun moeder is Thijs. Maar taalkundig gezien zijn het ook Thijsen, kinderen. Als je het uitspreekt, klinkt het bijna hetzelfde.
0: Snap je? Maar Boef die ging gewoon even door, want zijn hoofd was nog steeds heet.
1: Maar, laat me het anders stellen. Stel dat Thijs niet de vader blijkt te zijn, zijn het dan wel alsnog Thijs kinderen? Ik snap het even niet meer.
0: Kijk, ook zo'n vraag waarvan ik zelf geen antwoord op kon bedenken. So, Google for the rescue!
2: Als Thijs niet de vader is, zijn het geen Thijs kinderen meer, maar nog wel altijd Thijse kinderen.
0: Ah, kijk. Nu kunnen jij en Nick en Boef gelukkig ook weer met de gerust hart scrollen op TikTok, toch?

0: gewoon hier op Funnix, waar we op zoek zijn naar de power pokoe van de dag. Dielo, goedemiddag man.
1: Goedemiddag.
0: Je staat helemaal in de stijgers, bro. Neem eens mee naar hoe zo'n dag of jou uitziet in de stijgerbouw.
1: Dat is vroeg opstaan. Mijn PMAS ophalen. En dan naar de pet rijden.
0: Ja.
1: En als we op meters staan, zullen we meters eruit kunnen halen. Zodat we vroeg naar huis kunnen gaan, je weet toch?
0: Ja. En hoe eerder, hoe beter, ik hoor het al.
1: Hoe eerder, hoe beter, inderdaad.
0: Maar vertel eens even, want je ziet het vaak in het straatbeeld natuurlijk. Je zijn keihard aan het werk. Wat is nou het allerleukste aan werken in een stijgerbouw?
1: Hangt ervan af. Want als je gewoon met een goede ploeg zit en je werkt in de buurt, de zon schijnt. Ja, man. En de kanaken komen binnenrollen.
0: En je salaris moet gestort worden, hè? Ik hoor je. Dus om 5:30, 6:30 ochtends de deur uitgaan, vind je dan niet erg?
1: Ja, man. Nee, maar gaaf.
0: Goed zo, man. Ik hou ervan. Hé, bro, we zijn natuurlijk op zoek naar de powerpokoe van de dag. Jij kwam er toch met eentje. Waarom die tune?
1: Ja, man. De nek moet los. De lichaam moet eerst geactiveerd weer worden. Dus dan denk je dat Basta Rijns en Breek Je Nek wel de juiste motion gaat zijn, toch? De power.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: at spin.nl. Your city, your sound.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet veegt de bezuinigingen op sociale zekerheid definitief van tafel. Dat blijkt uit plannen die zijn uitgelekt. Ook gaat een grotere groep beleggers en spaarders belasting betalen. Volgens politiek verslaggever Roel Bolsius wil het minderheidskabinet op die manier linkse en rechtse partijen tegemoetkomen.
1: Links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkrachtverbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogenswinstbelasting. Dus zo proberen ze steun te bemachtigen.
0: De grootste oppositiepartij Pro zegt inmiddels dat ze wel positief zijn over de plannen. Als het kabinet die steun krijgt, is er een meerderheid. Bijna driekwart van alle Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. Het RIVM onderzocht dat samen met bloedbank Sanquin. PFAS zijn giftige chemicaliën die niet afbreekbaar zijn. En als je er te lang aan wordt blootgesteld, zijn ze kankerverwekkend. Nou kan je immuunsysteem ervan achteruit gaan. Toch is er volgens het RIVM ook voorzichtig goed nieuws. Want vergeleken met vorige onderzoeken zitten iets minder PFAS in ons bloed. De Amsterdammer van 24, die gisteren is opgepakt in het onderzoek naar de datahack bij Odido door hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op de laptop van Pepijn van der S is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat S hiertoe opdracht heeft gegeven. En meerdere organisaties eisen dat techbedrijf Meta de verkoop van zijn slimme camerabril stopzet. En gebeurt dat niet binnen 2 weken, dan beginnen ze een rechtszaak. Mijn techcollega Joost Gellevies vertelt waarom deze organisaties willen dat die slimme bril van de markt wordt gehaald.
2: Ja, dat heeft te maken met privacy. Het is best makkelijk om zonder dat mensen het echt merken, ze stiekem te filmen en dan die beelden bijvoorbeeld te verspreiden. En de populariteit van die brillen neemt ook echt toe. De afgelopen jaren is die verkoop echt flink gestegen. Dit jaar stijgt die door. En daarom bellen ze er vanaf.
0: Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod op die bril van Meta, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Gaan we weten hoe vanavond ook nog een Indiën zonnetje. Overal blijft het droog. Morgen een mix van zon en wolken. Weer niet koud hoor voor de tijd van het jaar. 22 tot 27 graden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app. Noordien en West.

0: om te zeggen. Maar ik heb gehoord van een arts dat je gewoon tot je wat boven je 90ste nog nat kan worden. Nee, echt waar.
1: Ja, dat is dan voor vrouwen. En mannen kunnen gewoon op hun 90ste nog steeds kinderen krijgen.
0: Ja, insane.
1: Maar luister, er is een bejaardentehuis in België. En daar hadden de inwoners van het bejaardentehuis toch wel een bijzonder verzoek. En dat klonk zo.
2: Want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam er zo'n speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
3: Mooi. Ja, ja, mooi.
4: Je hebt ervan genoten.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Er kwamen dus strippers in dit bejaardentehuis.
0: Ja, ik vind het echt niet normaal.
1: Voor zowel mannen als de vrouwen.
0: Hoe is dit het nieuwe normaal? Even serieus.
1: Nou, schijnbaar werd er dus aan die bejaarden gevraagd van wat willen jullie? Jullie hebben een maandelijkse activiteit. Wat willen jullie graag dat er gaat gebeuren? En toen hebben ze gekozen voor strippers. Nou, ik kan het wel heel goed begrijpen.
0: Waarom?
1: Nou, dan zit je een beetje te rummikuppen de hele dag tegen al die grijze wollen sokken te kijken. Allemaal van die saaie gesprekken. Kleinkinderen die langskomen. Weer ome Piet die is overleden. Allemaal dat soort saaie shit. En dan komt er gewoon iemand met een zonnebril binnen waar je gewoon eventjes een beetje mag smeren. Of als ik een opaatje ben, dan ga ik wel vooraan zitten met mijn rollatortje, hoor.
0: Ja,
1: kijk ik of ik een trofunctie op mijn rollator heb.
0: Ik ga er echt niet van uit dat al deze mensen nog nooit een keer naar een stripclub of een stripper hebben gezien. Dus ik heb zoiets van, waarom zou je dat daar nog willen? Op dus zeg maar een plek waar je gewoon
1: eigenlijk
0: wil rusten.
1: Je wilt toch willen dat je leeft?
0: Ja, maar wat heel... Ik ga niet leven door aan een man te zitten. Dat is echt, ik vind het gewoon lijp. De meeste van hen hebben toch ook gewoon een huwelijk gehad, relatie, kinderen. Ja, ik vind het insane. Ik zou
1: dat
0: echt niet willen.
1: Als je nou weet dat je over een paar maanden misschien of
0: Nee, dat weet je niet. Sommige mensen halen het nog echt wel 10 jaar.
1: Dus jij gaat ook gewoon, jij zegt, stel je zit daar met je man in een bejaardenhuis, dan mag je niet even naar een stripper kijken.
0: Maar ik moet hopen dat ik nooit in een bejaardenhuis ga zitten. Dat zou ik echt niet willen. Ik wil ook niet dat mijn ouders daar gaan zitten.
1: Nee, maar het kan wel.
0: Het kan, maar ik zou het niet willen en dan zou ik al helemaal geen stripper willen.
1: Maar laten we er nou even hypothetisch van uitgaan dat iedereen gaat naar een bejaardentehuis, dan zeg jij dus geen stripper
0: nee,
1: van mij.
0: Echt
1: en waarom?
0: Niet. Ja, gewoon, ik vind het gewoon viezig. Ik wil er gewoon chillen en rusten met mijn matties en dan wil ik helemaal niet een gespierde man aanraken.
1: Nou, ik wil het even aan jou vragen. Zou jij op je oude dag nog willen, als jij in een bejaardentehuis zit, dat er een stripper langskomt? Laat het even weten in de NPO Luister en wat je antwoord erop is. Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd.

0: En zou jij willen, op je oude dag, als je in een bejaardentehuis zit, dat er een stripper voor je komt?
1: En Wes.
0: Ja, bewoners van een Belgisch verzorgingstehuis die hadden de dag van hun leven, want daar kwam een stripper langs voor zowel de mannen als de vrouwen.
2: Ja, ik blijf het gewoon apart vinden. Ik zou dat namelijk niet willen, maar jij dus wel, hè, Noordin?
3: Oef, oef, oef, oef, oef.
2: Nou, doe eens even normaal, joh.
0: Kevin!
4: Hey.
0: Hoe zou jou gelukkig maken op je oude dag?
4: Ja, nou weet je wat het is? Mocht ik op die leeftijd nog seks hebben, dan lijkt me dat al sowieso geweldig. Maar mocht het dan niet meer lukken, ja, een paar van die dames erbij toch top of niet?
2: Nou, heel respect voor naar je vrouw toe als zij dan nog leeft.
0: Ja, maar ook als ze niet meer leeft of wel nog leeft. Wat maakt het dan nog uit, man, als je doet bejaarden thuis?
4: Precies, een beetje plezier maken nog op je oude dag, toch?
2: Plezier maken?
0: Ik zou het wel echt gierig vinden als ik met een vrouw ben, hè? En ik zit in mijn relator mijn laatste dagen af te tellen. Dat ze dan zou zeggen, nee, je mag niet even met die stripper wat doen.
2: Je maakt toch een belofte naar je vrouw op je oude dag? Ja, ik zou het echt wild vinden als mijn man het hartstikke leuk vindt om op zijn oude dagje, voordat ik hem hopelijk in de hemel ga zien, nog even een paar wijven loopt aan te raken. Oef, oef, doei. Oef, oef, oef. Ik denk, zelfs op die leeftijd zou ik nog jaloers zijn.
4: Hey, maar nooit meer volgens mij snappen we elkaar allemaal.
0: Ik denk het zeker. We gaan even kijken wat de rest van de luisteraar erover zegt.
4: Ja, toch?
0: Dankjewel voor jouw mening.
4: Geen probleem.
2: Hoi, hoi. Echt, wat is dit, jongens? We zijn niet in het dierentuin.
0: Jawel.
2: Jordi die zegt, maatje, ik wil die lapdance, alles. Ik wil die slagroom aflikken op die leeftijd. Dat is toch een droom.
0: Ja, precies. En Robertino, wat denk jij?
5: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, man, laat die oudjes lekker genieten, man. Laat ze de gangetje gaan. Even de laatste jaartjes van hun. Laat ze genieten. Weet je, misschien gebeurt er nog iets daar in die bejaardentehuis.
0: In die oorlog.
5: Man, buurvrouw. Weet je, why not? Weet je, laat ze gaan, man. Laat ze gaan. Maak je niet druk. Weet je, ik hoop dat ik het ook meemaak tegen die tijd.
0: Nino nog doen? Ja, Nino ook nog.
6: Ah, he, stop dood lachen. Beetje stijger op je 90ste. Huts, huts, huts.
2: Nou, ik echt, sorry. Mij echt niet bellen en als ik erachter kom dat mijn man dat doet, ik zweer, ik sla de rollator van me kapot.
0: Ah, ik zie jou dat helemaal voor je doen. Maar ja, als je ooit een man hebt, laat staan dat je hem tot de dood kan halen. Dat moet je allemaal zien. Marietje zegt sowieso, strippers, Wiz Khalifa zou zeggen.

0: En Bef, die heeft je hulp nodig.
1: Ik mag niet eens voor mezelf putchen. Ik heb iemand nodig. Niet jij, hou nou een keer je mond. Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Het middagtentamen, een kennisquiz van 5 vragen. En ik heb jouw hulp hard nodig. Ik kan het niet alleen. Wij hebben iedere dag rond een uurtje of 4:30 hebben wij iemand nodig in ons team. En Nordin heeft wederom weer gewonnen. Ik heb iemand nodig die snel is, slim, ben je dat? En vooral iemand die Nordin wil inmaken. Ben je dat? Dan kun je team even in de NPO Luisterapp sturen.
0: Zo, je verwacht wel wat van je team. Geen laagdrempelig team ben jij.
1: Nee, ja, dat doe jij toch ook altijd, hè? Winning team, dit, alpha team, dat. Het is team arrogantie. Dat zijn jullie. En die gaan wij verslaan.
0: Nou, ik hoop dat iemand zich aanmeldt voor jou.
1: Ik hoop het ook, team, even in de NPO Luisterapp. New music. New.

0: Welke stad wordt omschreven in de tune Empire State?
1: Noordin.
2: In New York.
0: Dat hoeft hem dan niet, maar het is wel 1-0.
2: Concrete jungle where things are made of.
1: Was je niet scherp, hè? Hoppa, hoeveel was het nou? 1-0?
0: 1-0.
3: Huh? Hebben ze tamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: 5 algemene kenniskisvragen waar Wef en Nicky hulp bij nodig hebben. Wil je meedoen, kan je team Wef reageren. Want in mijn team zit Mr. Nachtmerrie himself, Mohammed de Nightmare.
6: Nachtmerries!
3: Oh.
6: Arrogante
3: nachtmerries
6: zelf.
3: Merlo,
1: is een winning streak of 6.0.
3: Dit is toch vreselijk, dit?
7: Ja, dat is echt niet oké.
3: Nee, het wordt tijd dat we even die Team Noorden gaan inmaken, joh.
1: Heb jij een bijnaam, Merle?
7: Nee, niet echt
3: werkelijk. Ja, die gaan we nog waar maken, dat komt goed.
1: Oké. Nou, Noorden en de Nightmare strijden tegen Wef en Merle. En Quizmaster Sander, ben ik iets vergeten?
0: Nou, ik wil het niet even extra spannend maken, maar Merle die zei wel in de NPO luisterrap, fuck Noorden, dus... De strijd is aan, denk ik, hè?
1: Ja, dan is de strijd zeker aan. Maar dat waardeer ik alleen maar. De strijd wordt heet gevoerd hier.
0: We hebben nog 4 kennisvragen over. En je weet hoe het werkt. Ja, roep je naam als je het weet. Weet je het niet, dan gaan we naar of Mohammed of naar Merle. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als gelijk is, hebben we die bonusvraag.
5: Het middagtentamen.
0: En maakt niet uit waar je bent, je mag altijd meedoen met het middagtentamen. 1-0 voor Noordin. Vraag 2. Maak de songtekst af. Kan je me bellen? Kan je me appen?
1: Noordin. Kan je me bellen? Kan je me appen? Er is geen wifi in de club. Ja. Er is geen wifi in de club. Laat me met rust. Ben op binnen met mijn boys.
3: Kunnen we ophouden met die songteksten? Want dan hebben we
1: meestal
3: dit weer.
1: Meestal zegt ze niks op
0: app. Ja, dan moet jij scherp zijn. Blijf scherp. Het is 2-0. Alles kan nog gespeeld worden. Vraag 3. Wat voor soort onderscheidingster krijgt een restaurant?
3: Wef. Michelin.
0: Michelinster. Hey. Goed bezig, 2-1. Vraag 4. Wat is 550 min 75?
3: Weet ik veel. Wat de
1: Noordin.
3: Vraag je aan mij?
0: Noordin. 5.
1: 475?
3: Nee, maar weet je wat ik wel even kut van je vind, Sander? Gewoon even serieus, zonder grappen. Nee, we hebben al gezegd dat we geen vragen meer zouden doen met cijfers.
1: En
3: ja, 100%.
0: Wie heeft dat gezegd?
3: Dat hebben we afgesproken. Ik heb gewoon dyscalculie, hoor.
1: Ik heb dyslexie.
3: Heb je hoor, Lexie, idioot? Hij zegt het toch?
1: Ja.
3: Je leest het toch niet op?
0: Nou, weten we dat ook weer.
3: Ik wil het spel niet meer spelen, want jullie zijn deze valsspelers.
1: Ja, gaat je ook niet zo goed af. Hey,
0: ik zal eens even met de jury overleggen, maar we hebben nog 1 vraag over. Voor de vorm.
3: Wat lach jij, joh?
1: Oh, je bent zo'n slechte verliezer. The Nightmare! Oké. Kom op. Laatste vraag. Even afmaken, Wef.
0: Welke artiest speelde Cat in de serie Victoria?
3: Wef. Ariana Grande.
0: Maakt het wel duidelijk.
1: Oh, zie je, je kan het wel.
3: Het gaat er niet om. Ik heb gezegd geen cijfers, dus dan doen we geen cijfers.
1: je kan wel een vraag goed hebben. Alleen, het was vandaag tevens weer niet genoeg.
0: Ai.
1: Het was gewoon weer niet genoeg, Wef.
3: Als er morgen een cijfervraag is, dan kap ik ermee.
0: Algemene kennis.
1: He strives against.

0: Maar weet je nou het antwoord voor de volgende keer? Wat 550 weet min je, 75 is?
1: Ik ga al helemaal niet luisteren naar mensen die vals spelen. Jullie zijn gewoon vieze valsspelers.
2: Ja, maar
1: ik wil dat als andere producer de quizmaster is.
0: Morgen kan je trouwens gewoon weer doen. Zelfde tijdstip om Wef, om Wef te helpen en te supporten, want ze heeft het nodig. En dan gaan we luisteren naar...
3: Nou, toevallig. Wat denk je nou? Kan je me bellen? Kan je me appen?
4: Kan je me bellen? Kan je me appen?
3: Wie
0: in de club? Kan je me nou appen of niet?

0: van ons heeft iets ongemakkelijks meegemaakt met iemand waarmee hij of zij ooit seks heeft gehad. Wie dat is en wat het verhaal is, dat hoor je zo tijdens Hoe Dit.
1: Hallo.

0: hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond, fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, gaan van tafel. Ook gaat een grotere groep spaarders en beleggers meer belasting betalen. Dat blijkt allemaal uit de kabinetsplannen die zijn uitgelekt. Pro-leider Jesse Klaver is blij met die aangepaste begrotingsplannen.
1: Ontzettend mooi. Dat betekent dat we op SZW een stap verder zijn gekomen. Dat we die begroting zullen steunen. Op alle andere onderwerpen, op het belastingplan, op box 3, alle andere begrotingen, daar zijn geen afspraken over gemaakt.
2: Gaat u de begroting steunen?
3: Op dit moment niet. Er zit onvoldoende in voor jaar 21. Dat hebben we al eerder gezegd. Te weinig lastenverlichting. Onderaan de streep 8 miljard komt erbij voor de mensen.
0: Als laatste hoorde je jaar 21 leider Joost Eertmans. De vakbonden zeggen dat ze door die aangepaste plannen voorlopig geen acties meer gaan voeren. De Amsterdammer van 24, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Maar de politie wil er niet al te veel over kwijt, zegt mijn tech-collega Stan Hulsen.
4: Ze zeggen er eigenlijk vrij weinig over, omdat, zegt de politie, dat onderzoek nog loopt. Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Geen idee. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn en waar deze persoon van verdacht zou worden.
0: De hackersgroep Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. En in Amsterdam worden de komende 2 weken 200 prullenbakken vervangen. De nieuwe bak moet het werk van schoonmakers makkelijker maken en ook voorkomen dat statiegeldverzamelaars de afvalbakken kunnen openbreken. Deze schoonmaker legt uit hoe ze eruit zien.
5: De deuren gaan steviger open. Het rails is dikker geworden. Je kan met je benen naar buiten trekken. Er is een bak bijgekomen waar je blikjes kan zetten. Dat is verstandiger. Dat iedereen kan zien dat hier statiegeld is.
0: Maar toch zijn de reacties niet alleen maar positief. Het aparte bakje voor die flesjes zou namelijk te klein zijn, waardoor ze straks alsnog in de vuilniszak belanden en statiegeldrapers die bak ook nu nog zullen openbreken. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond nog een lekkere nazomeravond. Het blijft overal droog. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
6: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag.

0: Een van ons twee heeft een awkward situatie gehad met een partner waarmee hij of zij seks heeft gehad.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Hoe deed het spel waarin je een van ons twee gaat liegen en een van ons twee de waarheid spreekt?
2: En onze producer Sander... Ja, ik vind het gewoon crazy dat we dit doen. Onze producer Sander die gaat ons één vraag stellen... om erachter te komen wie van ons twee ligt en wie niet. Dus ja. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Weer echt een bizarre die ik niet had verwacht van jullie. Het verhaal van vandaag is... ik heb mijzelf opnieuw voorgesteld aan iemand waarmee ik seks heb gehad. Wauw. Wef, wat was jouw band met diegene?
2: Ja, ik werkte met diegene, dus ja, ik vond het zo awkward. Ik dacht, ik moet mezelf wel opnieuw voorstellen bij een groep mensen.
3: Werkte of werk? Nee, mag niet vragen. Oké, Noor, hoe ben je die persoon dan hoe ben je die vergeten?
4: Ja, ik wist gewoon niet meer. Ik was een wild avondje. Ja.
3: Wild avondje. Oké, interesting.
0: Ja, hoe did it? Ik heb mezelf opnieuw voorgesteld aan iemand waar ik seks mee heb gehad. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luisteraar. Laat ook even vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.
3: Wel niet.

0: of opnieuw voorgesteld aan iemand waar ik seks mee heb gehad.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Stacey die zegt, dit is Noordin.
2: Ja, en Bibi Libby die heeft ook wat gezegd.
3: Je had het net over hoe dit is. Ik heb niet eens gehoord hoe ze wat. Alleen seks en ongemakkelijk. Sorry Noordin, jij was sletje van Phoenix. Dus sowieso ga ik voor jou. Ja, slattebak. Ik ben blij dat je nu een vrouwtje hebt.
2: Dat is wel echt... is het vergeten.
0: Waarom word ik gezien als een slattebak van Phoenix? Wat is dit nou weer?
2: Ik niet. Ofwel, op onze Insta hebben we ook een poll geplaatst @NoordenNOF als je ons nog niet volgt. En 81% die denkt dat jij het bent, Noorden.
0: Ja, maar jij.
2: En 19% die denkt dat ik het ben.
0: Ik heb jou nog nooit zo gelukkig gehoord tijdens een hoe did it percentage. Jij bent gewoon, je geniet hier echt van.
2: Ja, ja, ik vind het heerlijk dat mensen zo'n bepaald beeld over je hebben. Maar
0: ik
2: was
0: er echt helemaal niks van.
1: Who did it?
4: Het was Noordin.
0: Oké, maar dit is zo'n grof verhaal dat ik niet weet of ik. Of moet ik hem bliepen of hem iets in details verzachten? Of zeg je van nee, je moet hem echt vertellen
2: ik
0: hoe hij is.
2: Ik vind echt dat je hem rauw moet vertellen.
0: Oké, dit gaat over.
2: Maar ik wil niet. De handelingen wil ik niet weten.
0: Nee, is goed. Maar oké, dit gaat over jaren geleden. Ja. Echt jaren geleden. En dat was dus ook voordat ik met mijn ex ging. Wat nu mijn ex is, maar dat was nog daarvoor.
2: Duidelijk.
0: Dus echt, echt lang geleden.
2: Voor de Juice Channels, ga verder.
0: Ja. Ik ging naar een feestje. Was volgens mij nog een albumrelease van Boko Sam in Amsterdam.
2: Ja.
0: En nou, toen was er dus een chick en die maakte dus voor mijn neus een splagaat.
2: Split in die middel.
0: Split in die middel. Ja, en ik had mijn twee gouden tandjes in. Dus ik dacht, ja, beta. En ze kwam toen omhoog en ze pakte me beet. En ze zegt, ik wil je vanavond.
2: Oh my god.
0: Dus ik zeg, ja, zeg maar waar ik naartoe moet komen dan. Toen stuurde ze het adres... En toen kwam ik bij het adres aan, maar dat was heel gek, want het was een heel nieuw gebouw.
2: Oh.
0: Er werd nog aan gebouwd. Dus ik zeg tegen haar van, is dit al wel open? Of ik dacht, een beetje gek. Want ze zei, ja, ik ben makelaar. Dit is, hier doe ik morgen de rondleiding.
2: Oh, wat erg.
0: Ja. Dus, oké, ik was super dronken. Dat is wel even belangrijk om erbij te stellen. En wij hebben seks met elkaar. En...
2: Vertel het.
0: Ik ben dan een beetje van de dirty talk, laat ik het zo zeggen. En toen zei ik ervan... Toen zei ik ervan...
2: Wat zei je?
0: Ik zei dat ze mijn sletje was.
2: Nee, op het erg.
0: En toen, oké, daarna, nou, het was klaar. Ik ging weg. En een half jaar later had ik een optreden op Curaçao op een boot. Of op een festival. Ik ken iemand daar. Dus ik zeg gedag. En hij staat met een paar dames. En ik stel me voor aan die dames. En ik stel me voor aan een giet die ik niet kende. Dus ik geef mijn naam. En zij pakt mijn hand en ze trekt me naar zich toe. En ze zegt, ik was je sletje, toch?
2: Oh my god, wat erg. Oh, wat erg. Wat gênant en wat erg.
0: Ja.
2: Ik heb echt niks te zeggen, sorry.
0: Ik ga maar gewoon muziek. Zal ik maar gewoon muziek aanzetten?
2: Dit is zo erg.
0: Maar dit is, in mijn wilde tijden was dit.
2: Je gouden tandtijd.
0: Je gouden tandtijd, ja.

0: Oh, maar jij hebt weer iets gezien.
1: Ja, ik heb iets gezien van de Queen of Influence, denk ik.
0: Ja.
1: Er kan er maar eentje zijn, natuurlijk Monica Geuze. Die is met iets gekomen. Het is weer een food trend. Nou, ik ga het gewoon afspelen, komt ie.
2: Als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Ik zou denk ik deze hele tube zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
1: Ja, ze zouden een hele tube, en dan komt ie. Tomatenpuree.
0: Die zou je in haar mond kunnen stoppen.
1: Het gaat om de hele tube leeg.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ik vraag me af hoe.
1: Dus tomatenpuree los.
0: Dat is toch super zuur?
1: Nou, ik denk we moeten het gewoon maar eventjes proberen.
0: Oké, ja, je bent geen foodie, maar goed, probeer het maar.
1: Hoezo ben ik geen foodie?
0: Ik vind jou niet echt een foodie.
1: Hoe bedoel je?
0: Gewoon, ik ook niet. Je eet vaak hetzelfde.
1: Gewoon ik weet wel wat lekker eten is, hoor.
0: Ja, vast wel.
1: Oké, ik doe dus nu gewoon tomatenpuree uit een tube op
0: een lepel.
1: Op een lepel. En zij eet dat dan gewoon zo. Is dit niet, denk je, gewoon een sociaal experiment?
0: Ik denk het ook, om te kijken of mensen zoals jij...
1: Het gaat gewoon viraal nu, hè?
0: Ja.
1: Zij post gewoon dat ze tomatenpuree zit te eten. Uit een lepel.
0: En dan ga jij
1: het doen. Ik moet het ook. Ik moet, Monica, dat gaan. Ik moet het ook doen.
0: Nou, is maar ja.
1: Nou, lekker.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik snap het wel.
0: Het is toch zuur?
1: Het is een soort pasta bolognese vibe.
0: Nou ja, dat is ook een Nederlandse pasta. Omdat je die tomatensaus niet goed hebt aangebakken. Ik weet niet hoor, tomatensaus hoort niet zuur te zijn.
1: Ik vind het niet verkeerd.
0: Ja.
1: Wil je ook proberen?
0: Nee, dankjewel.
1: Nee niet, je gaat niet proberen.
0: Ik weet al hoe het smaakt. Omdat ik kook en jij niet. Ja, denk je dat we nooit hebben geproefd? Het is gewoon hartstikke zuur. En als je dit lekker vindt...
1: Het is niet helemaal niet zo zuur. Weet je wat zuur is? Jij bent zuur. Zeker.

0: in Nederland volgens mij nog nooit gezien.
1: Ja, dit is echt ongekend. We hebben een tijdje geleden met hem gebeld. Roy Meijer.
0: Ja.
1: Het is een judoka, ex-judoka, Olympisch judoka. Hij heeft het een tijdje geleden opgenomen bij Boxing Influencers. Heeft hij van Melvin Manhoef gewonnen. Nog iemand anders. En hij heeft nu de overstap gemaakt naar MMA. En ik heb een tijdje geleden gezegd, soms bel je met iemand of dan zie je wat met iemand en dan denk je van dit gaat gewoon
0: een
1: mega succes worden. En ja, dat gaat het nu ook. Binnen een minuut heeft hij zijn eerste partij gewonnen. En zometeen gaan we met hem bellen hoe dat is. Maar
0: wat ik heel bijzonder vind, want ik heb natuurlijk helemaal niks met boksen, ik als buitenstaander, hoe je iemand helemaal in elkaar kan timmeren en daarna een spagaat kan doen alsof het niks is, dat is echt crazy.
1: Ja, voor de mensen die het gewist hebben, hij won dus echt binnen een minuut en daarna ging hij gewoon dansen en een spagaat.
0: Stel je voor, je ligt daar op de grond met één oog open en je ziet een man een split doen en dansen op jou. Dat is echt zo.
1: Ik vond het wel echt geweldig, man. En zometeen gaan we dus bellen met Roy Meijer. En ik denk dat we een nieuwe wereldkampioen in de maak hebben.
0: Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk hij heeft gewoon...
0: Hij
1: heeft alles. En hij heeft gewoon die knettergekke winnaarsmentaliteit.
0: Ja, ik ben echt benieuwd naar zijn verhaal.
1: Ja, en dat je hoort het dus zometeen. Misschien ook wel waar dat verhaal vandaan komt.

0: de Olympische judoka naar MMA. Dat is al een stap op zich. En dan je MMA-debuut afronden binnen 25 seconden. Ja, dan moet je helemaal niet Meijer zijn. Give it up voor niemand minder dan... Hoef, hoef, hoef, hoef, hoef, Roy Meijer!
1: Nou, je hebt er een nieuwe baan bij.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Dat zal wel heel spiek aan de bak gaan.
0: Laten we dat dan afspreken voor de volgende partij, Roy.
1: Dat klinkt goed.
0: Hey, dat is goed, man. Hey, wat heb ik ontzettend van je genoten. Je MMA-debuut. Binnen 25 seconden heb je je tegenstander helemaal tot moes geslagen. Hoe is dat?
1: Ja, ik had me geen mooier debuut kunnen wensen. 25 seconden. Het ging in een flits voorbij. 7 maanden voorgetraind, voorgeleden. 8 dagen per week trainen. En dan sta je daar. Ik had gehoopt dat ik op zijn minst een paar trappen had kunnen laten zien. Maar ja, dat heb ik aan mezelf te danken gehad.
2: Ja, want naar mijn mening had ik zoiets van... Je hebt een beetje zo'n craziness om je heen of zo. Ervaar je dat dan ook zelf?
1: Ja. Op het moment dat je de kooi ingaat, dan is het letterlijk jij of hij. Je moet dan een knop aanzetten, een aan- en uitknop. En dan moet je gewoon volledig gaan. Op het moment dat je dat niet kan, ja, dan is het toch wel echt de verkeerde sport.
0: Hey, maar Roy, ik ben wel echt, wat ik echt heerlijk vind als ik naar jou kijk, is wat Web zegt, dat gekke, dat gif, dat harde, dat echt je tegenstander gewoon willen verpulveren. Waar komt dat vandaan? Heb je iets in je leven meegemaakt dat je heel hard hebt moeten vechten of dat het heel diep van binnen van jou zit?
1: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk heel mijn leven, vanaf het moment dat ik geboren ben, is een gevecht geweest. Een hele moeilijke situatie opgegroeid en daardoor ben ik een vechter geworden. Ze zeggen binnen de vechtsport ook, een vechtershart kun je niet aanleren, maar je kunt iemand die goed is, als je goed bent of technisch bent in vechtersport, kan je niet aanleren, dat moet er al in zitten. En door wie ik ben, zit dat in mijn DNA en dat komt er dan ook uit. En door alle jaren judo heb ik geleerd hoe je op een functionele manier, op een gecontroleerde manier, je agressie toe kan passen. Dus dat betekent de kooi in, knopje aan en de kooi uit en dan een knopje weer uit. Tenzij je nog in je adrenaline zit, dan kan je nog wel eens even heftige interviews doen. Maar voor de rest ben ik gewoon heel erg rustig naast de kooi.
0: Ja, en mocht je over 10 jaar ooit klaar zijn, of 15 jaar met de vechtsport, dan is een baan als danser misschien wat...

0: een split maken en dansen midden in die kooi.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik liep na mijn winst eerst een rondje, heel rustig. En toen een van mijn krachttrainers, Jorren Kroon, die zei tegen mij... Hey Roy, volgens mij ben je er niet bij, want dit is geen judo, hè. Hier mag je dansen. En toen dacht ik, oh ja, laat ik even laten zien wat ik kan. En toen ging ik los. Toen ging ik echt los.
0: Ja, dat kan je zeker. Dat kan je zeker. Dat was echt... Dat was misschien wel intimiderender dan het gevecht.
2: Ja, ik was...
0: Hey Roy Meijer, ik heb het al een tijdje, toen we je een paar maanden geleden spraken, zei ik al van, wat is next, wat is next? Ik wil het gewoon van je horen.
1: Ja, ik wil zoveel mogelijk, zo snel mogelijk weer vechten, een positieve track record opbouwen en binnen een zo kort mogelijke tijd bij de UFC komen. En dat kan ik mooi doen bij LFL MMA hier in Nederland. Daar kan ik mijn eerste strepen verdienen.
0: Ja, het is ontzettend mooi. De UFC is natuurlijk de grootste organisatie als het gaat om MMA wereldwijd, maar ja, ik geloof echt in jou, man. Ik geloof echt, jij gaat gewoon wereldkampioen zwaargewicht UFC worden.
1: And that's in the making.
0: Ja,
1: we gaan ervoor en we gaan het halen.
0: Zeker, man. Roy Meijer, dat zei hij op 2026, 29 september. Mark his words. Ik heb er alle vertrouwen in. The next champion. Hey Roy, dankjewel. En tot snel weer in de ring dan, hè.
1: Dankjewel.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: It's complicated met Jay.

0: Onyx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
4: Lachen.
3: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
4: Leuk, hè?
3: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
5: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een belangrijke doorbraak voor het kabinet in de begrotingsonderhandelingen. Want de bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, gaan van tafel. En dus lijkt het erop dat de partijen Pro en Volt de begroting zullen steunen.
1: Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En het laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je dan allemaal kan bereiken.
2: Volgens mij is er nu weer lucht om daadwerkelijk snel verder te praten. Om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
0: Omdat het een minderheidskabinet is, moet er opnieuw steun worden gezocht bij de oppositie. En met Pro en Volt erbij is er een meerderheid voor die plannen. Bijna driekwart van alle Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. Dat heeft het RIVM samen met bloedbank Sanquin onderzocht. PFAS zijn giftige chemicaliën die niet afbreekbaar zijn. Als je er lang aan wordt blootgesteld, zijn ze kankerverwekkend. En ook kan je immuunsysteem ervan achteruit gaan. Het RIVM legt uit wat je zelf kunt doen.
3: Gevarieerd eten, verschillende producten en van verschillende locaties. En niet te veel of geen zelfgevangen vis. En de eieren van de kippen die in je achtertuin rondscharrelen, ook liever niet eten, want die kunnen zeer hoge gehalte PFAS bevatten.
0: Maar er is volgens het RIVM ook voorzichtig goed nieuws, want vergeleken met vorige onderzoeken zit er nu wel iets minder PFAS in ons bloed. En in Schiedam zijn vier honden kort na elkaar overleden nadat ze zijn uitgelaten in hetzelfde park. De politie denkt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Ja, wat precies is nog onduidelijk. Wel hadden alle honden dezelfde symptomen. En deze vrouw vermijdt het park in Schiedam nu.
4: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken en ik dacht van, oh mijn god, ik zag al die berichtgeving.

0: andere hondenbaasjes. Verschrikkelijk.
1: Ja, het advies aan baasjes is nu om honden voorlopig niet in het park in Schiedam uit te laten. Het weer. Vanavond nog een lekkere nazomeravond. Het blijft overal droog. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
2: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Mike Towers, zo meteen door je speakers en die tickets kun je hier gaan winnen.

0: dit kan jouw dag worden. Dit kan jouw dag worden.
1: Phoenix.
2: Noordin
1: en Wef.
0: Deze week gaan we kaarten weggeven voor het live concert van Delisa. Ze staat namelijk 3 oktober in de Paradiso in Amsterdam. Vorig jaar was ze nog Artist of the Year Female. Ze verkocht de Melkweg uit en nu is het tijd voor Paradiso. Een unicum en jij kunt daar dus bij zijn.
3: Ja, en de derde luisteraar die kan er dus bij zijn. Want als jij als derde luisteraar reageert in de NPO Luister app, dan win jij die ticket.
0: Maar waarom niet de eerste, waarom niet de tiende?
3: Omdat haar show 3 oktober is.
0: Oh.
3: Dus reageer Delisa in de NPO Luister app en wie weet pak jij die ticket.

0: En deze week kun je kaarten winnen voor het concert van Delijsa.
1: Noordin en Web.
0: Zaterdag 3 oktober Paradiso Amsterdam. En jij kan erbij zijn als je de derde luisteraar bent die Delijsa reageert in de Phonics App. En de Phonics App is echt helemaal ontploft.
2: Ja, crazy. Maar iemand die wij gaan spreken is Jasmine. Hallo Jasmine.
3: Hi.
0: Was je er snel bij?
3: Weet ik niet. Ik stond in de file. Ik dacht, laat me reageren.
0: Je dacht, laat me even snel reageren. Hoe groot is de kans, denk je, dat je de derde bent?
3: Ik denk niet dat het heel groot is.
0: Nee? Ja, dat snap ik ook wel. Want er hebben zoveel mensen gereageerd.
2: Maar wie zou je meenemen als je wel de derde zou zijn?
3: Ik zou mijn nichtje meenemen. Snel als mijn beste vriendin. Dus,
0: Klinkt gezellig. Waar kijk je het meest naar uit als je er toch wel bij bent?
3: Ja, ik vind alle liedjes van Delijsa wel leuk.
0: Dus je bent wel een echte Delijsa-fan?
3: Ja, klopt.
0: Dus stel jij zou wel de derde zijn, dan zou je nu keihard gaan toeteren in die file.
3: Ja, zeker.
0: Oké, toeteren maar! Toeteren, want je bent de derde! Ik wil die toeter horen van je, hè?
3: Hoor je het niet?
0: Nee.
3: Ik heb een man die heel boos aan me kijkt nu.
0: Nog een keer.
2: Nou, gefeliciteerd.
3: En nu heb ik er twee, dankjewel.
0: Ik hoor niks van die toeter van je. Je keft ons gewoon.
3: Nee, ik heb gewoon een Peugeot 107, dus je hoort hem niet te hard.
2: Noordin.
0: Ja, ik hoor niks van die toeter.
2: Je gaat haar toch niet even vertellen wat ze moet doen? Ze is aan het rijden, joh.
0: Nee, ze dat staat gewoon in de file, dat is hartstikke leuk.
2: Iedereen, en dan gaat ze toeteren.
0: Iedereen in de file staat luistert daarvan niks. Dus dan weten ze allemaal dat zij het is.
2: God, echt. Nou, lieverd, heel veel plezier.
3: Dankjewel.

0: die mensen denken. Want ja. Er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Bluetooth kan werken tegen depressie?
1: Wes, wilde weetjes.
0: Dat is toch echt het wilde weetje van deze week. Botox wat je spier verslapt kan dus bijdragen tegen depressie. In plaats van het onderzoek dat ze waarschijnlijk jaren over gaan doen, gaan wij donderdag al het antwoord geven. En vandaag gaan we dus dieper duiken in Botox zelf. Maar ja, daarvoor moeten we dus een verpleegkundige gaan spreken die Botox injecteert. En toevallig kennen we er een.
2: Ja, een hele goeie.
0: Ja, die toevallig ook nog eens jouw nichtje is.
2: Ja, mijn bloedeigen nichtje, Georgie, die is verpleegkundige en die doet Botox spuiten.
0: Ja, ik vind het heel erg leuk dat ze ook dat doet. En jouw nichtje is, dus ze zal vast wel eerlijk antwoorden daarover geven. Dus we gaan haar bellen en vragen wat de redenen zijn van cliënten. En wat jij eigenlijk doet.
2: Ja, want ik doe ook iets, jongens. En wat het is, hoor je zo.

0: Botox kan werken tegen depressie?
1: Wilde weetjes.
0: Botox kennen we natuurlijk vooral als middel tegen rimpels, maar ook steeds meer tegen andere dingen, zoals misschien dus depressie. Iemand die zelf Botox zet is Georgie Kleinhout. Ze is verpleegkundige bij Kliniek Faceland, waar ze dagelijks Botox-behandelingen doet. En bovenal het nichtje van Nordin.
2: Ja, waarom denk je dat ik zo'n strakke bek heb altijd? Yo, George!
3: Hey.
2: Hey! Leuk dat we jou even konden bellen over dit onderwerp.
0: Als allereerste vraag. Want Noorden, je bent ook eerlijk geweest gisteren dat je af en toe Botox zet. Ja, doe je dat bij je nichtje?
2: Zeker weten.
0: Ja, want jij doet Botox bij je oksels.
2: Ja, bij mijn oksels. Ja, tegenzweet is dat. Dus dat is ook meer een
0: soort
2: reden
0: medisch of zo.
2: Ja, meer een medische reden.
0: Maar Georgie, waarom wilde je dit werk eigenlijk doen?
3: Waarom ik het werk eigenlijk wilde doen is omdat ik altijd zelf al vanaf jongs af aan al bezig ben met beauty en mijn uiterlijk. En toen kwam ik erachter dat ik als mijn vakverpleegkundige dit ook kon combineren samen. Nou, dat vond ik gewoon een hele leuke combinatie.
2: Ja, mijn nichtje was echt verschrikkelijk op vakanties. Altijd 100.000 foto's moesten we maken. Elke winkel afstruinen. Dus dat je dit bent gaan doen, dat is wel echt helemaal logisch. Hey, maar Jor, wat zijn er allemaal redenen waarom mensen Botox nemen? Is het gewoon alleen omdat ze er mooi uit willen zien?
3: Nou, het heeft meerdere redenen. Vaak komen mensen omdat ze zich storen aan de lijntjes en vaak een frissere uitstraling willen. Dus veel voorkomende zones zijn de frontlijnen, voorhoofdlijnen en kraaienpootjes. Maar het kan ook ingezet worden voor medische doeleinden. Denk hierbij aan overmatig zweten, wat we bij jou altijd doen, onder de oksels.
0: Overmatig zweten, wow.
3: Ja, overmatig zweten of migraine of tandenknarsen.
2: Ja, wat kan dus ook echt tegen migraine en hoofdpijn en tanden. Maar denk jij dat dit kan werken tegen depressies?
3: Depressie heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Ik denk niet dat het kan zeker bij helpen, maar ik denk niet dat het de reguliere behandeling voor depressie kan
0: gaan worden.
2: Je bedoelt gewoon van, het zou echt wel kunnen helpen dat je misschien wat lekker in je vel gaat zitten, misschien wat beter gaat voelen, maar het zal niet het antwoord zijn. Je neemt even Botox en je depressie is weg.
3: Ik denk niet dat het antwoord. Ik denk dat er nog meer onderzoek naar gedaan moet worden. Maar ik kan me voorstellen, als je meer zelfvertrouwen hebt, je prettiger voelt.
2: Ja,
3: en je prettiger voelt en je lichaam op ontspannen krachten allemaal kunnen bijdragen aan hoe iemand zich mentaal voelt.
2: En waar kunnen we, als mensen jou willen vinden, Jor, waar moeten ze zijn dan?
3: Je kan me vinden op Instagram, Georgie.injectables. En je kan altijd langskomen bij de kliniek in Faceland Den Haag.
2: Nou, top. Tot snel dan weer, hè.

De eerste artiest die je zo meteen hoort bij de blog maakt al jarenlang hits bij Funix. En jij kent deze artiest persoonlijker dan elke andere artiest die we draaien hier op Funix. Maar wist je trouwens dat die show het heet? Zometeen hoor je wie het is.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Vanix.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyler.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: Complicated@phoenix.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
4: Imani. Een hele goede avond. Je bent ingetuned on the block. Zometeen Fresh en KM door je speakers.

verhalen uit jouw stad. Vandaag weer met je girl Imani. Aankomende tijd zit je gezellig met mij opgescheept. En ik vind het helemaal gezellig. Maar jongens, ik had me toch gisteren weer eens wat. Ik weet niet wat het is met mensen op Marktplaats. Maar hoezo kunnen mensen op Marktplaats nooit normaal doen? Ik ben dus op zoek naar een nieuwe bank. Dus, nou, ik reageer erop. Die vrouw zegt, weet je, hoe snel kan je hem ophalen? Als je hem deze week nog kan halen, dan mag je hem hebben voor dit en dit bedrag. Dus ik denk, weet je, ik heb niet even een bus in mijn, in mijn tuin of in mijn garage staan. Laat me even checken wat de mogelijkheden zijn of ik deze bank kan ophalen. Dus ik reageer 2 uurtjes niet. Mind you, 2 uurtjes. En ik ben ook gewoon nog aan het werken. Dus je weet toch, ik heb gewoon dingen te doen. Ik heb een leven. Dus ik reageer 2 uurtjes niet. En die vrouw zegt gewoon, wat is dat toch met mensen? Dat als ik netjes een vraag beantwoord, dat die gewoon geen antwoord meer geven. Hoe vind je het als iemand dat bij jou doet? En ik voelde me zo violated. Want ik dacht gewoon van, okay, I guess. Maar soort van, ja, het is niet alsof ik uren niet reageer. Like, mag ik even checken of ik een bank kan fixen? Of hoe noem je dat? Een bus kan fixen om die bank überhaupt op te halen. Trip ik of vinden jullie dat deze vrouw gelijk heeft? I don't know. Maar zie je toch, soms dan moet ik me echt op mijn tanden bijten om dan niet iemand uit te schelden. Echt erg. Like, I'm trying to be the better person. Maar je weet toch, soms heb je gewoon met mensen online dat je gewoon echt denkt van, girl. Maar ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dus daarom ben ik heel erg benieuwd. Wanneer wou jij voor het laatst iemand online uitschelden en waarom? Want je weet het, op internet doen mensen altijd veel stoerder dan in real life. Op internet hebben mensen altijd meer chest dan dat ze in je gezicht durven te hebben. Dus wanneer wou jij voor het laatst iemand online uitschelden en waarom?

wanneer jij voor het laatst online iemand hebt uitgescholden. En waarom? Want ik moest gisteren heel erg mijn best doen om dat dus niet te doen. Omdat ik aan het kijken was voor een nieuwe bank op Marktplaats. En mensen op Marktplaats hebben gewoon, die kennen gewoon geen schaamte. Ik weet niet wat het is. En je weet toch, ik stelde gewoon een vraag over die bank. En ik reageerde heel even niet meer. En ik krijg gewoon gelijk een hele volle balie gewoon. Dat ik echt denk van, girl, ik snap het. Als we helemaal al ver in het onderhandelingsproces waren. Of we hadden al afgesproken dat ik het zou komen ophalen. Maar ik reageer twee uurtjes eventjes niet. En ik ontvang gewoon gelijk een hele balie. En ja, ik weet niet. Over het algemeen vind ik sowieso dat mensen online gewoon veel meer chest hebben. Want ik vraag me dan altijd af van, zou je dit ook zeggen in mijn gezicht? Like that? I don't think so. Maar ik ben niet de enige, zie ik. Want Samira die zei namelijk van een gast in de buurt app, zei dat fietsen alleen voor mensen zonder rijbewijs waren. Ik wilde hem vragen of hij ook ruzie maakte met verkeersborden. Want die stonden blijkbaar ook in zijn persoonlijke ruimte. Hè, die snap ik even niet. Een gast in de buurt app zei dat fietsen alleen voor mensen zonder rijbewijs waren. Oh, dus hij gooide zeg maar shade. Zo van, oh, je hebt een fiets. Dus je hebt geen rijbewijs. Oké, weird. Nadia die zegt, ik had ruzie met iemand op Vinted omdat die 2 euro wilde afdingen op iets van 5 euro. Hij stuurde serieus een bericht van 3 alinea's waarom ik economisch onredelijk was. Ik wilde hem uitschelden, maar ik heb uiteindelijk gewoon succes met je zoektocht gestuurd. Ik zweer het. Mensen op Vinted zijn ook different. Je weet toch, ik wil gewoon mijn broek verkopen. Wat ga je me nu vragen om de diameter van de linker broekpijp? En weet ik veel, allemaal ingewikkelde vragen. Girl, voor al die moeite ga ik niet doen. Koop die broek of koop die broek niet. Maar ga alsjeblieft mijn hoofd niet lullen. Don't know who's been gassing them up. You know you-

0: Een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam die verbiedt dus laptop, telefoons en tablets tijdens de colleges om studenten dus minder af te leiden. Maar hoe vaak gebruiken studenten hun telefoon en laptop eigenlijk tijdens de les? Nou, onze reporter Tisa die ging de straat van Utrecht op en die vroeg mensen of zij hun laptop en telefoon gebruiken tijdens hun colleges.
1: En doe je dan wel eens andere dingen eigenlijk terwijl je bezig zou moeten zijn met de les?
2: Ja, appen met vrienden of zo.
3: Ja, gewoon appen en af en toe een beetje spelletjes spelen. Ja.
0: Zometeen hoor je daarmee.

0: met Tisa.
1: Nou, als ik alleen maar bezig ben met schrijven, dan let ik ook niet meer op. En ja, laptops gaan wel veel sneller.
2: Een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam heeft dit studiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges verboden. De opleiding wil daarmee zorgen dat studenten minder worden afgeleid en hun aandacht bij de les houden. Aantekeningen maken kan nog wel, maar dan ouderwets met pen en papier. Maar hoe vaak zitten studenten tijdens hun les eigenlijk op hun telefoon of laptop voor iets anders? Ik ging de straat van Utrecht op om dat te vragen.
3: Telefoon niet, maar laptop om dat iets te maken. Ja.
4: Ja, laptop.
5: Ja, laptop.
4: Ja, om te appen en schoolwerk gewoon.
5: Ja, ik weet hetzelfde. Ja, niet heel veel anders. Ja.
2: En doe je dan wel eens andere dingen eigenlijk terwijl je bezig zou moeten zijn met de les?
4: Ja, appen met vrienden of zo.
5: Ja, gewoon appen en af en toe een beetje spelletje spelen. Ja.
3: Wel een laptop.
6: Ja, laptop.
2: En wat doen jullie dan op de laptop?
3: Als er een goede opdracht is voor de les, dan maken we die daarop, maar voor de rest niks. Ja.
2: Gebruik je tijdens de les wel eens je laptop of je telefoon?
5: Ja, dat komt wel eens voor, ja.
2: Ja, laptop. En wat doe je dan op je laptop?
7: Aantekeningen maken gewoon tijdens als ze aan het praten zijn.
2: En gebruik je laptop dan ook stiekem wel eens voor wat andere dingen tijdens je hoorcollege? Of...
7: Nu nog niet, maar misschien later wel. Maar nu te veel stress dat ik nu moet meetypen.
2: Op de UvA vinden ze dat laptops heel erg afleidend zijn. En dat je beter met pen en papier aantekeningen kan maken. Dat het dan beter blijft hangen. Wat denk jij daarvan?
7: We hebben ook één werkcollege. En dan mag je niet met laptop of telefoons werken. Maar ja, ik vind beide eigenlijk prima. Maar ik vind niet echt heel veel afleiding bij mijn laptop. Dus voor mij maakt het niet heel veel verschil.
3: Zou kunnen als zij het zeggen. Dan geloof ik het wel, ja. Ja.
8: Ik denk dat wel zou kloppen, want op de laptop heb je allemaal spelletjes en afleiding. En op de pen en papier heb je dat niet.
2: Speel je wel eens spelletjes tijdens de les?
8: Ja, af en toe wel.
5: Ja, soms. Niet altijd. Maar ik denk, een laptop is ook gewoon heel handig om gewoon allemaal dingen op te zoeken. Dat is handig, denk ik.
2: En zou je ook niet dingen kunnen opzoeken nadat de les klaar is?
5: Ja, maar dan is het nog vers in je hersens en dan denk ik dat het beter is.
2: En denk je dat je beter zou kunnen opletten als tijdens je hoorcollege telefoons en laptops worden weggelegd?
1: Nou ja, telefoons wel, maar laptops niet, denk ik dan.
2: En waarom denk je van niet?
1: Nou, als ik alleen maar bezig ben met schrijven, dan let ik ook niet meer op. En ja, laptops gaan wel veel sneller.
5: Ja, het is wel veel meer werk uiteindelijk als je moet schrijven elke keer. Maar voor de rest, ja, maakt mij niet heel veel uit.
2: Want tijdens de les doe jij nooit iets anders dan alleen aantekeningen maken?
5: Dat komt wel eens voor in principe, maar ik probeer mijn best te doen.
1: Ja, ik doe HBO. Maar ja, schrijven, allemaal veel werk. Laptopje is toch wel iets handiger.
4: Ja, soms heb je toch wel je laptop nodig om iets op te zoeken, denk ik. Dus ik weet niet of dat echt helpt.
5: Ja, het is wel gemakkelijk om dus soms dingen op te zoeken. En aantekeningen maak je ook al bij de meeste vakken gewoon in je schrift nog steeds.
2: En denken jullie dat het beter zou kunnen helpen voor concentratie?
4: Ja, want je wordt toch niet afgeleid door alles wat op je scherm gebeurt?
5: Ja, hetzelfde. Ja, geen weinig afleiding dan.
3: Ik kan me nog even weinig bij voorstellen, want bij mijn studie best wel veel gebruik wordt gemaakt van laptop met programmeren en dingen. Maar waarom niet? Ja, ik zou wel open.
0: Op de blok. Utrecht. New music. New music. Nieuw op Funny.

speakers met Where Do We Go. Dit is De Blok met zometeen nog heel veel heerlijke muziek. Lil Kleine en Boef komen voorbij. Ook de nieuwste van Roxy Rosa. Maar we gaan eventjes de tropische kant op met Broederliefde, KM en Jay.

220 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 220 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
7: Funix Afro.
6: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu een SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.

0: Phoenix.nl.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl. Phoenix.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder, want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
0: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Phonix.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. Een hele goede avond. Je luistert naar de blok. Zometeen Young & Lay door de speakers. Maar je hoort nu Mauvais Jour.

0: hoeveel van je ouders draag je nou eigenlijk echt met je mee?
1: De Blok met Imani.
0: Ja, de Amsterdamse Joe die kende zijn vader nauwelijks. Ze woonde in verschillende landen en hij overleed 7 jaar geleden aan de gevolgen van verslaving. En in zijn nieuwe documentaire gaat Joe dus naar Engeland om uit te zoeken wie zijn vader was. Maar ik denk dat hij daar het beste zelf over kan vertellen. Een hele goede avond, Joe.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, hallo.
2: Hey
0: Joe, wanneer was het moment dat je dacht van... ik wil eigenlijk wel meer over mijn vader weten?
2: Nou, het kriebelde al wel jaren. Maar ik moet echt een stok achter de deur hebben. En toen mijn laatste relatie eigenlijk uitging... toen dacht ik opeens, waar komen die dingen vandaan die wegdrukken en wegduwen? En ik zou dat voor mijn vader kunnen komen. En toen zou ik een documentaire gaan maken.
0: Interessant, want ja, je wist dan eigenlijk op dat punt... dan heel weinig over hem. Waar begin je dan uiteindelijk die zoektocht en hoe begin je die?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, origineel zou het bij mijn moeder beginnen, maar die besloot toch niet mee te werken. En toen zijn we eigenlijk gewoon bij mijn oma gestart uit Engeland en die hebben een bericht gestuurd.
0: En hoe reageerden ze toen?
2: Ja, echt. We zaten daar met z'n tweetjes in spanning, ik en mijn beste vriendin. En ze zei alleen maar, of course I want to help, of course. Dat was heel lief.
0: Ah, want je kende haar toen dus nog niet echt?
2: Nee, ik had haar 1 keer 2 uurtjes gezien en dat was het.
0: Wauw, lijkt me ook bijzonder dat je dan ja, eigenlijk ook een heel nieuw deel van je familie zeg maar leert kennen.
2: Het is heel weird, want opeens heb je, wat zijn het nog, meer dan 10 mensen die ook nog een beetje op jou lijken en die ontmoet je dan. Ja, dat is best raar.
0: Ja, crazy, want je gaat dan naar Engeland uiteindelijk en nou, heb dus dan verschillende familieleden gesproken. Wat zijn dan de meest bijzondere ontdekkingen die je toen over je vader hebt gedaan?
2: Ja, nou, het is dus heel apart, want mijn vader en ik hebben zoveel gemeen dat eigenlijk er niks viel af te vinken wat het niet was. Het waren hele kleine dingen als hij haatte kerstmis, een kattenmens, maar het waren ook wat diepere dingen zoals iemand die heel erg met veel bravoure praat, maar stiekem heel onzeker is. En dat is iets wat ik ook heel erg in mezelf herken. Dat was wel een mooie, maar ook wel confronterende ontdekking.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat heel... confronterend is. Maar wel heel grappig dat jullie dan ook echt die kleine dingetjes...
2: Ja, het is echt heel raar. Echt alles kon ik aan mezelf linken. En ik weet dat dat misschien klinkt alsof je een eigen horoscoop wil invullen, weet je wel. Dat je denkt van, dat past in mij. Maar het was echt tot op het detail aan toe klopte het.
0: Wauw. Wel heel mooi. Want heeft dan die zoektocht uiteindelijk ook veranderd hoe je naar jezelf kijkt?

0: heeft dan die zoektocht uiteindelijk ook veranderd hoe je naar jezelf kijkt?
1: Kijk, in mijn hoofd was mijn vader eigenlijk gewoon een junk die was overleden aan een overdosis heroïne. En dat was het ook. Maar hij was heel lief en zorgzaam en hij was er voor heel veel mensen. En dat zijn, eerst was ik heel bang dat ik mezelf in hem zou herkennen, maar op een gegeven moment werd ik er eigenlijk ook heel blij van. Dus ik denk dat ik ook wat liever naar mezelf ben gaan kijken.
0: Ja, dat is wel heel mooi dat je dat zo zegt. En ik denk dat het ook daarmee dan je vader ook wel menselijker heeft gemaakt voor jouzelf, toch? Tenminste, ik wil het niet voor je invullen, maar hoe je hem dan eerst zo omschreef en hoe je het dan nu omschrijft.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad een mens, maar ook echt een bijzonder mens. Bijvoorbeeld, we ontmoeten een vriend van hem, een jeugdvriend, toen ze 20 waren. We hebben elkaar, denk ik, 2-3 decennia niet gezien, dus meer dan 30 jaar. En hij zit op dat bankje en die man begint gewoon in tranen te huilen hoe hij mijn vader zo mist. Ja, dat
0: wow.
1: Is wel iets over iemand.
0: Heel mooi. Ik vind het in ieder geval echt een super bijzonder verhaal. Als je nu aan het luisteren bent en je denkt van, hey, dit wil ik ook zien. De dode junk in mij, die is dus sinds gisteren te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3Lab. En Joe, echt enorm bedankt voor je verhaal en voor je openheid.
1: Ja, jij ook bedankt. Nog een fijne avond.
0: Ja, thanks. En heel veel succes aankomende tijd, hè.
1: Thanks.

0: Femke Halsema, die zegt: verlaat alsjeblieft Amsterdam.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Nou, die ontving de one and only Kanye West dus. Hij verbleef in juni in een hotel in Amsterdam, omdat hij natuurlijk twee keer optrad in het Gelderse Dome. En nou, daar was natuurlijk al superveel commotie omheen. En Halsema die schreef hem daarom dus een brief met het verzoek om Amsterdam direct na zijn laatste concert te verlaten. Nou, ze schreef dat ze hem dus juridisch niet kon weigeren, maar wel duidelijk wilde maken waar Amsterdam voor staat. En dat ze dus verwachten dat hij zich respectvol zou gedragen tegenover Amsterdammers. En in het bijzonder de Joodse Amsterdammers. En nu denk je van, hoezo vertel je me dit nu pas? Nou, die brief die was toentertijd dus niet openbaar gemaakt. Maar die is vandaag alsnog naar buiten gebracht. Dus als je daar meer informatie over wilt weten, dan check AT5.
3: Hot Bobby Summer.
4: What Juicy say you like?

highest flex door je speakers. Yves Laurent, Brasco en Blow. Je bent nog steeds ingetuned on the block. En zometeen ben ik weer op zoek naar een nieuwe imposter. Maar eerst ga ik je oren

0: Je hoort het. Phonics. Ja, ik ben dus weer op zoek naar een imposter. En ik hoop heel erg dat jij me kan helpen met te ontmaskeren wie dat is. Want ik heb dus weer een Nederlands artiest gekozen. En je krijgt zometeen dus 3 bars te horen. Nou, 2 van die bars die zijn dus echt van die artiest. Maar eentje is dus niet van hem. En daarvoor moet je dus even goed naar onze Game Master Jens luisteren.
1: Yes, en vandaag staat Milo Laat Het Lukken centraal. Milo Laat Me Bukken pas. Welke bar is niet van Milo Laat Het Lukken? En welke van wie is die bar dan wel? De eerste is, ik kan je niet laten gaan. Soms zit je nog in mijn hoofd. De tweede is, mag ik even in je ogen kijken? Want alleen jij kan mijn shit begrijpen. En de derde is, doe me een Aperol Spritz, man fucker. Ik ben een alcoholist ondertussen.
0: Oké, en aan jou dus de taak als je nu aan het luisteren bent om de imposter te ontmaskeren. Dus welke van deze 3 lines hoort niet bij Milo Laat Het Lukken? Jens, gooi ze nog even 1 keertje erdoorheen.
1: Ik kan je niet laten gaan, soms zit je nog in mijn hoofd. Mag ik even in je ogen kijken, want alleen jij kan mijn shit begrijpen. Doe me een Aperol Spritz, man fucker. Ik ben een alcoholist ondertussen.
0: Nou, de snelste met het juiste antwoord. Die gaat er vandoor met Phonics sokken. Dus als ik jou was, zou ik maar heel snel die NPO Luister-app erbij pakken. En het juiste antwoord sturen.

0: mooie speakers met Nari. En ik ben dus nog steeds op zoek naar een imposter. Je kreeg namelijk net 3 bars te horen van Milo Laat Het Lukken. Nou, 2 daarvan waren echt, maar 1 is dus de imposter. En het is dus aan jou de taak om te raden welke bar is niet van Milo Laat Het Lukken. En wie is dus de imposter? Nou, Jens, gooi nog even 1 keer voor de mensen de bars erin.
1: Ja, die eerste is gewoon moeilijk om niet mee te zingen, maar ik kan je niet laten gaan. Soms zit je nog in mijn hoofd. Mag ik even in je ogen kijken, want alleen jij kan mijn shit begrijpen. Doe me een Aperol Spritz, man, fucker. Ik ben een alcoholist ondertussen.
0: Oké. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat ik wel door heb wie de imposter is. Maar we gaan eens even kijken wat er binnen is gekomen in de NPO Luisterapp. Stephanie die zegt, ik zeg nummer 3. Vooral

0: Elliot. Gyro, ja, oh ja, ik moet natuurlijk wel even zeggen dat dus niet de imposter was, maar ik denk dat dat wel voorzelfsprekend was. Gyro die zei, voor mij is het nummer 2, die alleen jij kan mijn shit begrijpen. Is die niet van Lil Kleine?
1: Mag ik even in je ogen kijken, want alleen jij kan mijn shit begrijpen.
0: Yeah, nou dan blijft er natuurlijk maar 1 over. En gelukkig waren er ook genoeg goede antwoorden. Lina, Moenier, Kevin, jullie hebben dat allemaal goed in de NPO Luister app. Maar er kan er natuurlijk maar 1 de snelste zijn die het goede antwoord gaf.

Dan gefeliciteerd. Jij was de allersnelste in de NPO Luister-app. De imposter was natuurlijk, ik kan je niet laten gaan. Soms zit je nog in mijn hoofd. Die bar is namelijk van de track Laten Gaan. Van Monica Geuze, onze queenie. En ja, in ieder geval heeft Stan nu heerlijke Phonic sokken. Dus stuur even je gegevens in de NPO Luister-app. En dan zorg ik dat die sokken jouw kant opkomen. En dan ondertussen gaan we even lekker een

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated@funix.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
1: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
0: In de campagne beloofde al-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Deliza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister app.
3: Imani. Een hele goede avond, je luistert naar De Blok. Zometeen Broederliefde, maak me niet heet, maar eerst Bad Bunny door je speakers.

0: Maak me niet heet, broederliefde, hier on The Block.
1: The Block, met Imani.
0: Ja, een jaar lang gewoon weer even de schoolbak in. Naast je gezin, naast je werk. Nou, 7 moeders uit Amsterdam en Nieuw-West, die hebben dus hun opleiding tot huiswerkbegeleider afgerond. En nu gaan ze dus leerlingen uit hun eigen buurt gratis helpen met hun huiswerk. En Judith, die is dus de bestuurder van de 2 scholen waar BuurtMavo is gestart. En we hebben haar hier on The Block. Een hele goede avond, Judith.
2: Hallo, goeie avond.
0: Hey, jij merkte dus dat er iets veranderd moest worden aan hoe huiswerkbegeleiding nu is geregeld. Hoe ben je een beetje bij dit idee terechtgekomen?
2: Ja, dat gebeurde eigenlijk omdat de leerlingen van onze scholen zelf aangeven.

0: je een beetje bij dit idee terechtgekomen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk omdat de leerlingen van onze scholen zelf aangaven dat ze graag huiswerkbegeleiding wilden hebben. Op heel veel andere plekken in Amsterdam kan je allemaal dure huiswerkbegeleiding kopen. Maar niet altijd hebben de ouders van onze kinderen daar voldoende middelen voor. En onze kinderen willen ook graag geholpen worden. Dus we dachten, we moeten dat eigenlijk zelf gaan organiseren. En we hebben natuurlijk ook gewoon sowieso een groot tekort aan docenten en medewerkers in het onderwijs, overal. En ik werk samen met Fatim Zahra Baba van House of Besma. Die doet heel veel in het stadsdeel in Nieuw-West. En die zei, joh, er zijn heel veel vrouwen, heel veel moeders die eigenlijk heel graag in het onderwijs willen werken. Maar die hebben dan niet helemaal hun diploma ooit gehaald of hun school helemaal afgemaakt. Of ze kunnen nog niet supergoed Nederlands, maar ze zouden wel heel erg graag in het onderwijs willen werken. En toen hebben we gezegd, laten we de handen ineens slaan en laten we op zoek gaan naar die vrouwen. En laten we een buurtmavo koppelen aan onze scholen, Calland Lyceum en Lumion. En laten we die moeders gaan opleiden.
0: Wat goed! Je hebt gewoon echt gekeken naar, oké, wat ontbreekt er en hoe kunnen we dat oplossen? En gewoon echt daarnaar gehandeld. Dat vind ik echt heel nice om te zien. Hoe was het dan voor die moeders om weer de schoolbanken in te gaan?
1: Ja, ze vonden dat best wel pittig. En het was ook best wel hard werken voor ze. Want er moest ook wel een aantal vaardigheden en rekenen en Nederlands. Dat moest allemaal opnieuw goed aangeleerd worden. Dus ze moesten best wel hard werken. En voor een aantal was het in het begin ook best moeilijk. Maar we hebben doorgezet. We hebben het tempo ook een beetje verlaagd. En we wilden eerst wat harder in het begin. Maar we zijn uiteindelijk wat langzamer gegaan. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat meer dan de helft het gewoon gehaald heeft. En dat we gisteren hun diploma konden uitreiken.
0: Wauw, gefeliciteerd. Ook een mooi aantal als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn super trots en heel blij dat dat ook gelukt is.
0: Ja, dat snap ik. En terecht. En je zei natuurlijk net al van, weet je, huiswerkbegeleiding is gewoon voor veel gezinnen gewoon echt te duur. Hoe merk jij nu dan dat dit initiatief de leerlingen helpt?
1: Nou, de kinderen die hebben we ook bevraagd. Dus we hebben aan hun gevraagd wat zij ervan vinden. Ze geven aan dat ze ontzettend blij zijn. Dat ze heel goed geholpen worden. Dat het voor hun ook een beetje voelt alsof ze bij een moeder na schooltijd met een kopje thee. Gewoon alsof je bijna thuis bent. Geholpen wordt met het huiswerk. En ja, de kinderen geven dus terug dat ze het fijn vinden. Dat ze goed geholpen worden. En we zien het terug in hun cijfers. Dus het is aan alle kanten echt een heel geslaagd project.
0: Wat goed, zo klinkt het ook echt. Ik denk eigenlijk dat heel veel meer scholen hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen, toch?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het echt iets is wat makkelijk opgeschaald kan worden, ook naar andere plekken in Nederland. En het is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen even een beetje investeren in het zoeken naar de moeders die er, of misschien ook wel vaders, die er graag in zouden willen stappen. En vervolgens zorgen dat je een mooie opleiding op maat aanbiedt. En dan heb je echt een win-win, best wel snel.
0: Wat goed. Is er ergens waar mensen hier meer informatie over kunnen vinden?
1: Ja, dat kan sowieso bij ons. Onze stichting heet Progresso. En via de website kan je gewoon in contact komen met ons. En dan willen we graag vertellen hoe we dit hebben aangepakt. En verder kan er natuurlijk ook bij onze samenwerkingspartner Fatim Zahra Baba van House of Besma. Daar kunnen mensen die belangstelling hebben ook gewoon terecht. En met haar contact zoeken. En beide, zowel wij als zij, zijn altijd bereid om te vertellen hoe we dit hebben aangevlogen.
0: Super. Nou, heel erg bedankt voor het delen van het verhaal, Judith. Ik hoop dat jullie nog heel veel andere scholen hiermee gaan inspireren.
1: We gaan ons best doen en wij gaan lekker verder ermee. Dank jullie wel voor de belangstelling.
0: Ja, tuurlijk. Fijne avond. Doei doei.
1: Oké, dag. Doei doei.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: goede speakers. Met Personali. Een echte classic.
1: Breaking news. Your city update.
0: Ja, er stonden dus 4 treinstations vanochtend tegelijkertijd op scherp door dus een paar achtergelaten tassen. Nou, het is niet echt een lekker begin van je ochtend als je gewoon even snel naar je werk wil. Want op Utrecht Centraal werden vanochtend dus 2 onbeheerde tassen gevonden. Nou, uit voorzorg werden de stationhal en een aantal perrons gedeeltelijk afgesloten. En er kwam dus een echte explosieve verkenner om de tassen te onderzoeken. Maar gelukkig bleek er helemaal niks gevaarlijks in te zitten. Maar het bleef dus niet alleen bij Utrecht. Ook op Rotterdam Centraal, Haarlem en Dordrecht werd vanochtend dus achtergelaten bagage gevonden. Nou, die stations die zijn ook tijdelijk ontruimd geweest. En in Utrecht zijn dus 2 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. En in Haarlem 3. En op dit moment wordt er dus nog onderzocht of er een verband is tussen de 4 zaken. Dus als je even denkt van, terwijl je op het perron zit van, nou, ik ga even chillen. Ik laat mijn bagage hier even staan. Ik kom zo wel terug. Doe het niet, want ondertussen staat half Nederland te wachten tot de politie heeft gecheckt of het geen bom is.
1: Funnix on the block.
2: Utrecht.

Gonna Make It, Jonna Fraser en Chirac door je speakers. Ik denk dat een van mijn grootste flex van deze zomer is dat ik David Guetta live heb gezien op Tomorrowland. Dat is wel echt mijn flex van de zomer. Dus zometeen draai ik een tune van David Guetta samen met...

Ja, het is weer dinsdag, dus dat betekent dat Jens weer eens achter zijn scherm vandaan is gekropen. En hij is zijn zolderkamer op te gaan om iets te doen waar eigenlijk niemand om heeft gevraagd.

0: kent het wel, die bekende Phonix Tunes. Maar Jens die steekt hem dan elke dinsdag even in een ander jasje. En ja, ik denk dat je dekking moet gaan zoeken. Want ik ben heel benieuwd wat je nou weer uit je mouw hebt lopen schudden, Jens.
1: Nou ja, ik wil eigenlijk eerst vragen, zullen we deze vormgeving gewoon houden?
0: Nou!
1: Okay. Ja. Hey, waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben is... Kijk, elk jaar in september wordt gewoon de ruggengraat van elke jongen onder de 30... misschien ook wel boven de 30 tegenwoordig, wordt gewoon getest. In september komt elk jaar namelijk de nieuwe FIFA uit, oftewel nu de nieuwe EAFC. En die is dus uitgekomen afgelopen donderdag. En wij hadden met de vrienden...
0: Wat?
1: EAFC, dat voetbalspel. FIFA.
0: EAFC. Oh,
1: ja,
0: FIFA.
1: Dat is de nieuwe naam.
0: Okay,
1: dat is echt een lang verhaal. Dat is okay. Heel boeiend. Maar iedereen noemt het gewoon nog FIFA.
0: Ja.
1: Donderdag is hij uitgekomen. Wij hadden met de hele vriendengroep hadden afgesproken. Oké, niemand koopt hem dit jaar. We gaan wachten op GTA. Hij komt donderdag uit. En alle vijfde jongens hebben nu FIFA gekocht. En ik denk oprecht dat elke jongen die hier last van heeft, die ruggengraat wordt gewoon getest. En ik dacht, ja, we maken er gewoon even een tune van.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Wil je hem zelf even aankondigen?
1: Ja, dit is 10 donnies.

0: en komisch.
1: Dat was een zangtalent, heb jij, ja,
0: ja.
1: Jens.
0: Ja, zou ik voor volgende week maar gewoon een tune doen die wel gewoon meer in mijn categorie valt?
1: Nou, je probeert het tenminste wel, weet je? En misschien is er opeens een carrière switch. Misschien denk je opeens van, nou, ik ga opeens zanger worden.
0: Ja, heel misschien, maar ik denk het niet.
1: Nou, denk het eigenlijk ook niet.
0: Achter de schermen.

0: merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Odido. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Textielbak.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
1: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in een slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
0: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week naar Funnix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. This is your girl Imani on the blog met zometeen Move. Maar je hoort nu eerst Antje en Karel met Zomerbloesje.

0: Annie.
1: Ja, het is weer zover, guys. Ik heb weer een lege spot in mijn playlist staan die ik heel graag door jou wil laten vullen. Dus laat me even in de NPO Luister-app weten welke tune jij heel graag door je speakers zou willen knallen. Kan voor alles zijn. Misschien heb je even een extra steun in de rug nodig vandaag. Of misschien denk je juist, hey, ik heb even zin om een flinke knaller te horen. Het mag, het kan allemaal. Stuur me gewoon even een gezellig berichtje in de NPO Luister-app. En wie weet hoor je zo meteen jouw tune op

berichtje binnen van Lashandro. Die zei, hey Imani, ik zou heel graag een baddie tune willen horen. Pour It Up van Rihanna heb ik al echt al een tijdje niet gehoord. Dus kan je dat alsjeblieft voor me regelen? En schat, natuurlijk kan ik dat voor jou regelen. Daarom zit ik hier. Dus je hoort hem nu door je speakers. Rihanna met Pour It Up.

komt, dan je girl Imani is hier om te luisteren en de hele NPO Luister app. Het is ook super easy. Je hoeft niet te typen, het mag wel, maar je kan ook gewoon een spraakberichtje op mijn hotline achterlaten in de app. Dus ja, weet je, als je ergens mee zit, dan spreek gewoon even in en dan gaan we het fixen. Nou, we hebben vandaag een berichtje binnengekregen van Sarah uit Overvecht. Die zit even in de problemen en die komt er niet helemaal uit. Vandaag liet zij een berichtje achter. En ik ben dus heel benieuwd ook wat jij ervan vindt. Ze zegt namelijk, hey Imani, ik heb dus even een probleem. Ik heb een vriendin die de laatste tijd steeds mijn kleding leent. Eerst vond ik dat prima, maar nu vraagt ze dus echt voor elke outfit of ze iets van mij mag pakken. Gisteren zag ik haar zelfs op Insta met mijn nieuwe jas, die ik maar één keer had gedragen. Dus, Imani, moet ik zeggen dat ze moet stoppen met mijn kleding lenen of ben ik dan te gierig? Oh, wat erg. Nou ja, girl, neem het in ieder geval als een compliment, because... Blijkbaar ben je een inspiration voor haar. Ik snap wel dat het irritant is, though. Ja, zo, dit vind ik al lastig, hoor. Ik weet niet, want ik zeg je eerlijk, ik ben daar nooit zo moeilijk in. Ik denk gewoon van, ja, mop. Als jij wil lenen, prima. Kijk, en je weet natuurlijk ook niet... Ja, je kan ook niet in mensen hun portemonnee kijken, toch? Dus misschien, ja, kijkt ze gewoon naar jou. Zit ze al in jouw kleding? Heeft zij misschien niet helemaal de financiële middelen... om zeg maar... diezelfde kleding te kopen. Dus misschien moet je daar een keer een gesprek van met haar over voeren. Van, hey, weet je, dit viel me op. Is daar een specifieke reden voor? Weet je, misschien heb je daar uiteindelijk wel een super openhartig gesprek over met haar. Dus ja, als ik jou was, zou ik het zo aanpakken. Maar ja, ik snap natuurlijk wel dat het irritant is als iemand helemaal jouw outfits loopt te flexen die jij zelf nog niet eens op Insta hebt kunnen flexen. Daarom ben ik ook heel erg benieuwd wat de NPO Luister-app vindt. Moet Sarah tegen haar vriendin zeggen van... hey, stop met mijn kleding lenen? Of is dat dan te gierig? Of zijn er ook andere manieren hoe ze het kan aanpakken? Laat het me weten en dan heb ik het er zo over.

open. En toen hebben we kregen dus een voicemail van Sarah uit Overvecht. Want die zit even in de problemen en die komt er zelf niet helemaal uit. Haar vriendin die leent de laatste tijd dus kleding van haar. En nu postte dus heel de tijd foto's met de nieuwe jas van Sarah op haar Insta. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dat ze gaat lopen flexen met een jas van iemand anders. Dus ja, ze vraagt zich af van, weet je, moet ik gewoon zeggen dat ze ermee moet stoppen? Of moet ik haar stoppen met kleding lenen? Ben ik dan gierig? Ik weet het niet zo goed. Nou, daarom vroeg ze dus de Phonix Fam om advies. Jessiny zei, hey, als ze het netjes terugbrengt en jij vond het prima, dan zou ik niet meteen moeilijk doen. Maar als je er nu klaar mee bent, dan mag je dat natuurlijk gewoon aangeven. Farah zegt, die jas op Insta zonder dat jij wist dat ze hem aan had. Nee, dan zou ik wel even een gesprek voeren. Omar die zegt, je moet haar gewoon even duidelijk maken welke kleding ze wel en niet mag lenen. Probleem opgelost, geen drama. En ook Sophia zegt, ik zou gewoon een gesprek met haar voeren, inderdaad, waar dit gedrag vandaan komt. Want je weet maar nooit wat er met iemands portemonnee aan de hand is. Dus ik sluit me bij Imani aan. En ja, ik denk dat dat gewoon inderdaad een goede middenweg is. Jeet toch? Misschien is er een soort onderliggende issue. En girl, uiteindelijk ziet ze jou wel als een soort voorbeeld, inspiration. Dus ja, ik zou het maar gewoon als een compliment zien. Dat sowieso. Nou, heb je zelf iets waar je niet helemaal uitkomt? Je weet het, ik ben hier. Your girl is hier om te luisteren. En natuurlijk heel de NPO Luister app. Dus...

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog 1 laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

Toebak. Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Dileiza. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Deliza. Aanstaande zaterdag in

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die ontwikkeling.